0: gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: kennen.
1: Radio Aalsmeer.
2: Best goed voor lokale radio.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Let's go, girls.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Zweedse jazzy.
1: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 4:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Lekker Hollands. Met Dennis.

0: Tot de klok van 2 uur het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je afgestemd hebt op Radio Aalsmeer. Want ja, de komende 2 uur zitten we weer helemaal vol met Nederlandstalige muziek. Ja, en daar, als je daarvan houdt, moet je natuurlijk lekker eventjes gewoon lekker blijven luisteren. Ook heb ik weer 4 interviews. En ja, de eerste zit al helemaal klaar. Daar ga ik straks natuurlijk alles aan vragen. En natuurlijk sowieso over zijn nieuwe plaat. Want je hebt een hele leuke nieuwe plaat gemaakt. En welke dat is en wie hier zit. Ja, dan moet je gewoon even ook gewoon lekker blijven luisteren. Want dan hoor je dat vanzelf. De volgende is van André Hazes junior. Hier is hij met Ik haal alles uit het leven.
1: Met een golven in mijn haar. Denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En een allereerste die ik hier in de studio zelfs gewoon helemaal live heb zitten. Is niemand minder dan Ryan Niemann. Zeg het even kijken. Zeg dat goed? Even kijken. Ik moet het... Niekerk, sorry. Alles. Ik zit, dat komt... Ik heb het zo druk. Hè. Ik moet alles alleen doen. Ik had eigenlijk een sidekick, tenminste. Die zou komen. Ik had een... En die had dat soort dingen natuurlijk mooi kunnen doen natuurlijk.
3: Ja, dus
2: het had wel leuk geweest als ik dat had. Maar goed. Helaas, die is er niet. En ik weet niet of die... Of dat misschien een dingetje was. Dat ik denk, ik zeg het gewoon. En of die het echt wil doen, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval. We zijn er. En jij ook. Leuk dat je er bent. Want volgens mij hebben we elkaar alleen maar aan de telefoon gehad.
3: Dat denk ik, ja.
2: Volgens mij wel.
3: Ik ben er nooit geweest. Ook niet de oude locatie.
2: Ook niet de oude locatie, nee, precies. Nee. Dus ik denk, ik denk alleen maar aan de telefoon. Maar leuk dat je er een keer bent. Ja, en eigenlijk weten we van alles van je natuurlijk. Maar misschien is het nog wel een keer leuk om eventjes voor de luisteraars die misschien die jou niet kennen en die toen niet geluisterd hebben, toch nog eventjes te vertellen hoe dit allemaal begonnen is bij jou. Hoe jouw zangcarrière begonnen is.
3: Ja, nou eigenlijk, mijn naam is Ryan Niekerk en mijn zangcarrière die is begonnen eigenlijk met vrienden achter in de schuur. En eigenlijk door een soort spelletje moest ik gaan zingen. En toen kwam er, de jongens gingen live op Facebook en TikTok en toen kwam er opeens een optreden uit. Toen zei ik eerst, dat ga ik niet doen.
2: Dat doe ik niet.
3: Een paar beats verder toen zei ik van ja, dat kan het opeens wel. En toen zei ik maar onder één voorwaarde dat jullie allemaal meegaan. En het sloeg zo aan in de buurt. Dat ik de volgende ochtend bij de voetbal gelijk op de tafel moest staan zingen. Ja, s'avonds bij een tentfeest waar we waren ook gelijk. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
2: Ja, maar was dat niet heel spannend? Had je niet echt zoiets van... Want ja, het is natuurlijk het is allemaal nieuw voor jou, hè?
3: Ja, dat wel,
2: een groot podium en op de tafel staan.
3: Maar de spanning viel mee, hoor. Spanning viel mee. Ja? Eigenlijk was het gewoon eigenlijk doen. En de mensen die al kenden vanuit je bekende omgeving... die deden het gelijk op de omarm eigenlijk. Dus
2: dat is
3: heel mooi.
2: Oké. Nou ja, goed. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk mensen, hè, zangers, zangeressen, die een beetje podiumvrees hebben. In het begin sowieso. En een beetje plankenkoorts, zeg je dan ook wel eens. Ja. Maar dat ging voor jou ging het gewoon helemaal heel makkelijk, ja.
3: Ja, het ging eigenlijk heel makkelijk. En toen was het eigenlijk, dus na die zaterdagochtend bij de voetbal, was het gelijk s'avonds voor 1500 man in een feesttent. Ik denk, wat gebeurt er nu? Toen werd ik zondags wakker en toen zei ik tegen Marius, weet je wat ik ga doen? Ja. Ik ga zanger worden.
2: Zo, hartstikke idee.
3: Zo is het eigenlijk gekomen, ja.
2: Ja, wauw. En dat was het gelijk, het gevoel was dat dus gelijk eigenlijk, toen je daar in die feesttent stond, van wauw, dit is eigenlijk niet normaal, dit wil ik gewoon. Gewoon echt veel vaker doen.
3: Ja, dit ga ik doorpakken.
2: Wauw, mooi. Het is heel mooi hoe dat dan zo gaat. Hè, zoiets. Ja, dit is echt... Ja, want iedereen hebben weer een ander verhaal. Iedereen is er weer heel anders ingegaan. Ja, fantastisch. Ja. Ja, leuk, super. Is dat ook een van je grootste optredens geweest, die feesttent?
3: Natuurlijk wel is dat een groot optreden geweest. En dat was ook eigenlijk wel fantastisch om mee te maken.
2: Ja.
3: Maar tegenwoordig gaan wij gewoon eigenlijk heel veel feesttenten af. Maar ook gisteren hadden we dan nog een bruiloft en een verjaardagsfeest bij iemand in de tuin.
2: Oh,
3: en
2: leuk.
3: Ook dat is heel erg leuk. Dus
2: tuurlijk,
3: we komen overal.
2: Ja, natuurlijk. Juist ook misschien. Dus, hè, dus de kleinere, de intiemere, die zijn ook fantastisch. Want dan heb je wat meer contact met het publiek natuurlijk.
3: Ja, echt wel. Ja. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Dat ook gewoon lekker die boekingen gewoon nog doorgaan. Want dat is toch wel waar je het voor doet inderdaad.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Ja, daarom. Wauw. Hey, we gaan het straks natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat. Dat is eigenlijk een... een wat oudere plaat in een nieuw jasje gestoken. En ja, daar gaan we straks alles over vertellen. Hoe dat gegaan is en zo. Maar we gaan eerst even een favoriete plaat draaien van jou. Wat is jouw favoriete plaat van dit moment van jou eigenlijk?
3: Van dit moment of van altijd?
2: Nou ja, mag ook van altijd.
3: Nou, mijn grote voorbeeld is eigenlijk is die Jannes.
2: Ja.
3: En daar ben ik eigenlijk als kind van op mij opgegroeid. En mijn favoriete plaat van hem is Ik Wil Altijd Bij Jou Zijn. En dan moeten we even zoeken.
2: Ik zit hier al te kijken wat hierin. We moeten alleen maar uit de computer draaien. wat hier allemaal in staat. Dan stond het de morgen met mij. De kleine dingen in het leven. Eleonora. Laat de zon maar schijnen. Laat me vaders en zonen. En zeg het mij nog maar één keer.
3: Dan doen we lekker Eleonora. Die heb ik gisteren nog gedaan met mijn optredens. En, Dan gaan ze altijd helemaal los.
2: Ja,
3: dus,
2: dat is wel echt een feestplaat.
3: Hè? Echt wel?
2: Ja. Echt een knaller volgens mij. Dus dan gaan we er even naar luisteren. En dan gaan we het zo even over jouw nieuwe plaat.
3: Helemaal goed.

0: Ja, want het was Jannes en Eleonora, allemaal hier bij Radio Aalsmeer. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je nog steeds erbij bent. Of misschien wel net afgestemd hebt. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je een stukje gemist van het interview van natuurlijk Ryan. Want die zit hier in de studio. Ryan Niekerk. En we gaan natuurlijk nu vragen hoe het allemaal gegaan is met zijn nieuwe plaat. Want daar is hij natuurlijk mee bezig. Hij is mee bezig om deze te promoten. Het is een oud plaatje in een nieuw jasje. Vertel, hoe is dat tot stand gekomen? Waarom deze en waarom zo?
1: Nou, eigenlijk deed ik dat nummer altijd al met mijn optredens. Ja, eigenlijk als laatste plaat zong ik hem. En dan gingen mensen helemaal meedijnen van links naar rechts. Ja. En als het refrein er was, dan gingen ze hossen en springen. Precies. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk een oud nummer in een nieuw jasje steken. En dan ga je zo op zoek. En toen zei op een gegeven moment, mijn geluidsman zei tegen mij van, waarom doe je deze gewoon niet?
0: Gewoon,
1: ik zei ja. Ik zei die band is iets slechter voor met je optredens. Dus je moet eigenlijk een goede orkestband hebben. Dus laten we maar gewoon een nieuwe orkestband maken. Ik zei maar dan ga ik hem ook gelijk als single uitbrengen.
0: Ja,
1: en
0: ook,
1: zo geschiedt eigenlijk. Ja.
0: Ja, precies. En dan gaat het natuurlijk over De Vrolijke Koster.
1: Ja, dat klopt.
0: En het is echt een plaatje. Alle zangers en misschien zelfs ook wel zangeressen, die zingen hem overal en ergens. En waar je ook komt, het is niet te geloven, maar iedereen gaat gewoon helemaal uit zijn dak. Het is echt, wat zit er in die plaat dat zo is? Weet jij, heb jij een idee van?
1: Ja, nou, het is in ieder geval dat hij rustig begint. En het is eigenlijk een beetje meedijnen. En ik laat altijd de mensen eigenlijk in het publiek elkaar lekker vastpakken. Meedijnen van links naar rechts, lekker inhaken. En als dan het refrein komt en je anticipeert erop een beetje met links, rechts en springen op een gegeven moment. Dan volgen ze vanzelf. En dat is heel leuk om te zien, ja.
0: Ja, toch? Ja, wauw. Ja, het is echt een... Ik vind het een beetje een magische plaat, zeg maar.
1: Ja, klopt, ja.
0: Want het is een plaat die is, al best wel, oud. Wil ik ook niet zeggen, valt ook wel mee, maar hij is best wel lang al een beetje in de zangscene, om het zo maar even te zeggen. Ja. En hij blijft het gewoon doen. Het is echt niet normaal. Het is echt fantastisch. Hey, maar hoe reageert het mens op jouw nieuwe versie?
1: Ja, heel leuk eigenlijk. Heel enthousiast. En wordt overal goed opgepakt. En ook goed gestreamd en overal. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Precies.
1: Op enthousiaste reacties inderdaad.
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ja. Dat is alleen maar lekker natuurlijk. En hopen dat deze plaat lekker een beetje de hitlijsten... een beetje omhoog gaan natuurlijk, toch?
1: Ja, laten we het hopen.
0: Dat zou mooi wezen. Dat zou mooi wezen. Hey, we gaan hem straks natuurlijk draaien. Niet alleen draaien, maar ook gaan we de clip mee laten draaien op onze website en onze tv-kanalen. Dus mensen kunnen gewoon meekijken. De clip, waar heb je die gemaakt? Waar is die gemaakt? Dat is ook wel even leuk.
1: Ja, in het hartje van Amsterdam eigenlijk. Kijk, ja, het kon niet anders natuurlijk.
0: Het kon gewoon niet anders.
1: Nee, we zijn op een mooie zonnige dag richting Amsterdam gegaan. En hebben we daar op verschillende plekken zoals de Dam, de Westertoren, noem het allemaal op. Bij de beelden van Johnny Jordaan die hem ooit geschreven heeft. Dus daar zijn we allemaal geweest. En dat is allemaal terug te zien in de videoclip zometeen.
0: Ja, precies. Dus heel veel mensen die dan heel vaak in Amsterdam komen. Want ze kunnen het in Amsterdam ook wel ontvangen. Hè, Radio Aalsmeer. Maar dan via de website. Dus dat kan wel. Laten we zeggen, de mensen die vaak in Amsterdam komen, die herkennen dan wel heel veel dingen van Amsterdam. Dus
1: ja, echt wel, ja.
0: Ja. Wauw. Zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er iets leuks gebeuren?
1: Nou, dit jaar laten we deze single gewoon even lekker doorlopen. Omdat hij zo goed ontvangen wordt. Laten we hem voor dit jaar even zoals het is. En volgend jaar dan gaat er weer een nieuwe single waarschijnlijk aankomen. Dus we zijn er wel mee bezig. Maar hoe of wat, dat moet ik nog even voor me houden. Maar het belooft wel weer een feestknaller te worden.
0: Oh, wel weer een feestknaller. Ja. Je gaat niet naar de ballads of zo.
1: Dat is niks voor mij, hoor.
0: Dat is niks voor jou. Nee, precies. Nou ja, misschien... kijk, als je een album maakt of zo. Iets van een album. Dan moet er ook iets van een ballad op staan.
1: Ja, klopt. Ik heb 2 jaar geleden een eigen EP-album gemaakt met de titel Ben ik binnen, kan het feest beginnen. En toen kwamen ze ook eigenlijk mijn schrijver Emiel Hartkamp. Die kwam met het idee om een ballad. Ik zei, dat wordt voor mij niet. Ik zei, maar ik heb ook wat oudere fans, dus ik wil graag een wals dan.
0: Yeah.
1: En toen hebben we een wals erop gezet. En ook als ik voor wat oudere mensen zing, dan wordt hij nog goed ontvangen. Dus daar ben ik heel blij mee, ja.
0: Kijk. Dat is natuurlijk ook een idee, hè?
1: Ja.
0: Het hoeft niet per se een ballad te zijn. Dat kan natuurlijk ook een wals zijn. Dat is ook wel iets rustiger. En kunnen de mensen toch een beetje meedijnen. En een beetje meefeesten met die platen. Ja, fantastisch. Leuk. Hey, ja, ik denk dat het gewoon de hoogste tijd is geworden dat we jouw nieuwe plaat. Of jouw oude plaat in een nieuw jasje. Zo kan je het ook zeggen.
1: Ja.
0: De lucht in gaan gooien. Denk ik toch?
1: Super leuk.
0: Oké, en nou ja, je mag hem ook zelf aankondigen, zou ik zeggen. Ga je gang.
1: Nou mensen, dan gaan we luisteren naar de nieuwe single van Reinieke. En die heet De Vrolijke Kosten.
0: Oké. Hey, bedankt. En tot je volgende platen, zou ik zeggen.
1: Helemaal goed, dankjewel.

Ja hoor, en dat was Nicole. En een beetje vrede, ja, zeker weten. Ja, is wel leuk. Het is natuurlijk vandaag, of dit weekend, is het kunstroute hier in Aalsmeer. En ja, er lopen hier gezellig steeds mensen langs. Heel leuk, gezellig. Ook een soort open dag natuurlijk, gewoon eigenlijk voor Radio Aalsmeer. Voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn, is het wel even zo van, oh ja, hé, wat leuk, hier zit Radio Aalsmeer. Op het balkon.

0: Ja hoor, en dit was Bert Hiddink en Doe Wat Je Wil. Allemaal hier natuurlijk bij Radio Alsmeer. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent, want ja, we gaan naar het volgende interview. En ja, die heb ik met niemand minder dan Denise Driana. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik zal even de officiële jingle, die vergeet ik helemaal. Wacht even. Eén moment.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Ja, zeker wordt het tijd voor een interview. En Denise hangt aan de lijn. Helemaal leuk, gezellig. Een klein griepje, zeg je, zei je net?
1: Ja, oh. Nou ja, ik ben vorige week ook elke dag om 4:30 uit mijn bed op moeten staan. Dus ik denk dat daardoor mijn immuniteit, dat ik gewoon eventjes niet lekker was of zo.
0: Oh,
1: dat ik
0: hier,
1: aangestoken ben daar.
0: Ja, nou ja. Dat kan natuurlijk altijd. Hè. Dat is geen heel erg groot probleem natuurlijk. Het is alleen, nee. Het is wel vervelend. Het is natuurlijk wel vervelend. Ja. Connie zit hier. Ik weet niet of je die kent, toevallig.
1: Wie, zei je?
0: Connie. Zangeres Connie.
1: Zeker. Ik ken zeker zangeres Connie.
0: Oh, nou ja, kijk. Die zit hier. Je mag zelf ook zeggen.
3: Ja, ik wens je van harte beterschap. Ik hoor dat je de griep hebt, meisje.
1: Ja, dank u wel. Ja, het is niet echt heel erg. Het is niet echt een verbazing in deze tijd. Tegenwoordig is iedereen ziek. Dus,
0: precies, dat is waar. Het is de tijd van het jaar natuurlijk, hè? Ja.
1: Nee, ik ben ook helemaal eens. Ik zit echt, maar maakt niet uit.
0: Precies. Dat maakt zeker niet uit. Dat gaat helemaal goed komen. Even kijken. Ja, volgens mij heb ik je alles eerder aan de lijn gehad. Dus alle vragen die ik meestal stel als ik iemand nog nooit aan de lijn heb gehad, kunnen we natuurlijk wegskippen. Toch?
1: Ja, klopt. Jij heeft me inderdaad eerder aan de lijn gehad. Dus ik herinner me nog. We hadden ook nog, een gesprek op WhatsApp. Toen dacht ik, daar heb ik eerder mee gepraat. Dus dat is wel leuk natuurlijk.
0: Ja, toch? Ja, daarom.
1: Zeker.
0: Hey, maar hoe is het voor de rest? Heb je nog een beetje leuke optredens? Is er nog een beetje druk bij je?
1: Ik heb wel ook best wel veel optredens gehad. En ik heb altijd zo'n periode, heb ik er net heel veel gehad. En dan wordt het weer wat rustiger, dat zeg maar nu. Maar vanaf volgende maand staan er wel weer een paar op de planning. Ja, ik vind eigenlijk elke optreden leuk, weet je wel. Gewoon de kleintjes in een café zijn ook wel erg leuk voor mij. Dat is voor mij ook al gewoon speciaal. Dus ja, dat heb ik wel op de planning staan. Ik heb nu een contract nog getekend. Nou, die ga ik althans donderdag tekenen, maar bij mijn studio. Dat is heel erg vet. Daar zit ik ook heel erg lang. En hun hebben echt een, best wel een gave planning. Ook wel druk. Want ik moet zeggen, ze zeiden echt van 5 liedjes per jaar. En dat hebben we echt helemaal zo besproken. Dus er wordt wel meer aan gedaan.
0: Oké, fantastisch. Ja. Maar het is natuurlijk wel leuk dat je natuurlijk zoveel mogelijk optredens hebt. Want het is toch je passie natuurlijk, toch?
1: Precies, maar ik vind interviews ook altijd leuk. Of ze nou telefonisch of of het nou studiobezoeken zijn, zeg maar. Of gewoon via telefoon, dat maakt me niet uit. Ik vind het altijd wel leuk. Dus voor mij gaat het niet alleen om de opdracht.

0: ja.
1: Ja, precies. Nee, ik had het nog nooit... Ja, vorig jaar had het toch ook in Den Bosch gestaan.
0: Ja.
1: Maar toen waren er geen 15.000 mensen. Maar ik weet nog wel, toen liep ik dat podium af. Want ja, je had zo'n echt een heel groot podium. Het was ook de eerste keer dat ik echt op zo'n groot podium stond, letterlijk. En ik keek omheen en ik dacht, wat sta ik hier? En je ziet dan gewoon dat iedereen je aankijkt en dan denk je van, oké, wow. En ja, dat is eigenlijk wel iets wat ik heel vet vond en wat me wel is bijgebleven. En zeker dat ik nu twee keer ja, achter elkaar mocht komen zingen.
0: Ja, ja, fantastisch. Maar ga je dan ook anders voorbereiden voor zo'n groot optreden? Of is dat, nou ja, is het gewoon gaan?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist nooit echt de ideale voorbereiding met optredens. Ik zit sinds kort bij Songfysio. En zij heeft mij eigenlijk sinds ja, een korte tijd pas een tip geleerd. En dat is zeg maar, ja, ik eet nooit voor mijn optredens, en dat is best wel dom.
0: Oké.
1: Zij zei tegen mij, al pak je een banaan en je neemt een proteïnedrankje of zo, dat zou je helpen. Ik dacht, nou ja, weet je, zal het echt? Ik probeerde het en toen ineens ik had vol energie en ik zong beter. Dus ja, eigenlijk is dat nu mijn secret tip, ja, zeg maar.
0: Oh, wow.
1: Wat ik nu doe, wat eigenlijk mijn voorbereiding is.
0: Ja.
1: Een beetje warm zingen en hoe heet het? Ja, bubbelen. Ik heb zeg maar zo'n rietje, dus dat helpt ook wel altijd. Vind ik ook wel fijn. Daar
0: beetje
1: krijg
0: je
1: echt rust van op mijn keel. Dus ja, dat zijn eigenlijk de dingen die ik doe. Ik had nooit verwacht dat, zeg maar, een beetje een banaan eten, koolhydraten, dat zoveel verschil zou geven in een optreden. Maar het werkt onder.
0: Nou ja, het schijnt echt heel goed te zijn voor je stem. Een banaan schijnt echt heel goed te zijn. Ja,
1: klopt.
0: Voor je stem.
1: Zeker. En ik doe tegenwoordig ook van die oefeningen die ik van haar heb geleerd. Want ik had best wel last van spanning op mijn lichaam. Dat ik bijvoorbeeld op mijn ene been aan het leunen was. Of dat mijn rug niet recht stond.
0: Okay.
1: Ja, dat zijn allemaal factoren die wel heel erg meespelen.
0: Ja.
1: Daar heb ik eigenlijk nu bij stilstaan. Ik heb al zangles gehad. Maar nu zit ik dus echt bij Songfysio.
0: Ja.
1: Zij heeft dat zeg maar ook eigenlijk bedacht. En ik merk wel gewoon dat die oefeningen ook voor mijn lichaam heel erg hebben geholpen en nog steeds helpen. Dus dat is eigenlijk ook wat ik toepas bij optreden. Dat ik gewoon even alles losmaak en
0: En dat is
1: dat zijn mijn voorbereidingen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat helpt heel goed. Maar, en dat doe je dus elke keer voor een optreden?
1: Ja.
0: Ja,
1: dat doe ik inderdaad elke keer. En ik heb ook geleerd dat als ik ook door haar toevallig, dat als je zenuwachtig bent, wat ik natuurlijk wel voor zo'n groot optreden ben geweest.
0: Ja.
1: Dat het er eigenlijk gewoon mag zijn. Want ik heb het vroeger, toen ik klein was, toen heb ik het ook echt weggestopt. En dacht ik, ja shit, ik word zenuwachtig. Maar nee, het mag er gewoon zijn. En als je dat denkt, dan, dat is met alles zo. Dan gaat het vanzelf wel weg. En dan,
0: Dan
1: ben je niet meer zenuwachtig.
0: Ja, precies. Ja. En vaak is het ook, naar de eerste zin die je dan gezongen hebt, dan valt het allemaal van je af. En dan is het allemaal weg natuurlijk. Dus dan,
1: klopt. Ik moet eerlijk zeggen, maak je sowieso wel een praatje en je zegt goedenavond allemaal. En je stelt jezelf voor. Dan denk je wel van, oké, weet je wel. En dan, dan komt het eigenlijk altijd wel gewoon goed.
0: Ja, toch? Ja, precies. Ja. Hey, natuurlijk gaan we het eventjes hebben over jouw nieuwe plaat. Want we zitten nou wel gezellig te kletsen. Maar het gaat natuurlijk over je nieuwe plaat. En die heet Toeval Bestaat Niet. Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
1: Ik heb hem niet zelf geschreven, dat zeg ik er wel vast bij. Ik heb ook niet echt iets bedacht of zo. Normaal schrijft Jelle van Leeuwen schrijft altijd mijn liedjes samen met Dominique de Bond. Ze zijn echt power team, zeg maar.
0: Oké.
1: Alleen, er kwam onverwacht iets tussen bij Jelle. En hij zei, ik wil wel echt dat liedje doen. Maar had echt, zeg maar, die dag iets belangrijkers te doen, waardoor het even niet uitkwam. In die studio, zeg maar, in Amsterdam, in de Soundwave, daar zitten best veel mensen. En toevallig ook Jochem Fluitsma. Nou, hij heeft natuurlijk ook wel voor best wel grote namen geschreven.
0: Ja.
1: En hij heeft... hij heeft eigenlijk een start gemaakt voor dit liedje. En toen dacht ik, wow, wat? toen zei Jelle eigenlijk van, dit is een toppertje, dit is een knaller. Want de bedoeling was wel dat ik een andere stap zou maken. Dat heb ik wel aangegeven. Ik zei, ik wil wat meer volks, wat meer Senna, zeg maar.
0: Ik
1: vind haar zelf heel erg vet.
0: Ja.
1: En ik dacht, het is natuurlijk niet haar stijl, maar het is wel wat zij zingt. En dat vind ik heel erg vet en ik vind haar ook heel erg leuk. Dus ik heb eigenlijk een beetje inspiratie uit haar ook opgedaan. Een beetje dat volkspop overgenomen eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou ja, ze zeggen dan altijd 1 en 1 is 2. Dus, dus als je een beetje het idee had van ik wil iets doen in de richting van Senna. Nou, dan is dit toch wel echt een...

0: Ja, echt een toppertje geworden, denk ik. Zo.
1: Ja, nou ja, toch? Het was natuurlijk eigenlijk bij mijn vorige liedjes was het heel erg veel pop. En vroeger zong ik wel wat volks, maar was het een beetje van alles door elkaar.
0: Ja.
1: Nou, toen ben ik echt overgegaan naar pop, maar toen dacht ik, ja, ik weet niet, het is leuk, maar het is toch niet helemaal mij.
0: Nee,
1: ik ben toch wel meer van iets meer feest.
0: Iets meer volks, ja,
1: dus
0: precies.
1: Vandaar dat ik eigenlijk over ben gegaan nu op dit.
0: Ja.
1: En ja, de bedoeling is ook dat het dan zeg maar zo blijft. Dat ik deze kant gewoon verder opga.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het is een hele leuke sound. En ik hoop dat je deze sound gewoon lekker aanhoudt. Denk ik denk dat dit wel ook lekker bij jou past.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, toch?
1: Dus,
0: ja.
1: Het zingt heel fijn. Ik heb plezier erin, dus dat is natuurlijk alleen maar goed.
0: Kijk, en dat is helemaal toe. Hoe reageren de mensen thuis? Of tenminste thuis. Ik bedoel, de mensen thuis misschien ook, maar op een feestje. Hoe reageren ze erop op deze plaat?
1: Nou, ik had hem al gezongen voordat hij uit was überhaupt. Best wel een tijd al.
0: Oké,
1: ja. En toen merkte ik eigenlijk al dat mensen zeiden van, ja, maar dan komt hij uit. En, dus ik merkte al van, oké, hij wordt niet opgepakt. Toen hij uit was, hij werd meteen ook gedraaid bij best wel wat radio's en ik kreeg optredens, dus ik wist al van, de mensen pakken het leuk op.
0: Kijk,
1: ook veel positieve reacties van, dit is een hele andere kant en ja, het is wel heel erg leuk. Mensen die hebben er goede reacties op gegeven, zeker.
0: Kijk, en dat is natuurlijk, dat is het lekkerste, hè, van een plaat, van een nieuwe plaat.
1: Klopt, mensen dat je blij maken.
0: Ja, zeker, precies, mensen blij maken. En wordt hij ook gelijk meegezongen ook?
1: Ja, dat wel. Ik heb wel van veel mensen gehoord dat hij niet uit naar zijn hoofd gaat.
0: Oh, er niet uitgaat zelfs. Oh, dat is helemaal top. Dat is helemaal. Top. Dat is helemaal
1: dus het toeval dat bestaat niet. En dan denk ik,
0: Nou, kijk, dat is helemaal door. Nou ja, dat is ook de kracht van een goede plaat. Als mensen het gewoon in hun hoofd houden. Net zoals die liedjes, die deuntjes die je hebt bij de Efteling. Dat is een beetje het idee van dit plaatje ook. Toch?
1: Ik had het ook met, hoe heet het, Zwoele Zomernachten van Rutger.
0: Oh ja,
1: die zat ook echt vast in mijn hoofd.
0: Ja. Die gaat...
1: Die wilde er niet uit.
0: Die gaat er ook niet meer uit. Nee, die blijft er ook in. Ja, precies. Ja.
1: Nee, ja, superleuk.
0: Ja, toch? Ja, helemaal top.
1: Ja, ik vind dat helemaal top.
0: Ja, ik kan het me voorstellen. Hey, Dennis, ik denk dat het de hoogste tijd is geworden dat we jouw platen de lucht in gaan gooien. Waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is misschien ook wel even leuk.
1: Nou, dat is eigenlijk ook een ding.
0: Oh.
1: Ik zeg maar, doordat ik mijn contract nu heb getekend en alles recht is, heb ik dus wel een nieuwe artiestennaam.
0: Ja.
1: Daar staat nog niks van op mijn account, maar ik heb wel zeg maar mijn socials veranderd naar Denise Peters.
0: Oké.
1: Ik doe wat meer volks en dat is eigenlijk de kant. Ja, dat is de naam waar ik nu op ga.
0: Ja.
1: En dat past ook beter bij mijn stijl. Dus mensen kunnen me sowieso bereiken via social media door dus Denise Peters op te zoeken. Anders kan het natuurlijk ook gewoon via mijn... ik heb nu nog een oude website, maar er komt ook binnenkort een nieuwe website aan.
0: Dat
1: kunnen mensen wel in de gaten houden via social media.
0: Ja, precies. Dat is helemaal mooi. Want daar staat natuurlijk alles op. Toch? Daar staan alles wat ze moeten hebben. Ja, precies. Ja, daarom. Hij staat helemaal voor je klaar. Je mag hem zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
1: Oké, is goed. Hier ben ik, Denise, met mijn nieuwste single, Toeval Bestaat Niet.
0: Oké. Hey, bedankt voor je volgende single, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: hoi.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

is het dan het tweede uurtje van Lekker Hollands op deze 20 september 2026. Jawel, zo zitten we in het jaar alweer. Wat gaat de tijd toch snel? Het is niet normaal. Het is net of het jaar net begonnen is, zowat. Maar het is niet normaal. Maar desalniettemin gaan we natuurlijk gewoon verder met het programma. En het tweede uurtje zit natuurlijk weer helemaal vol met muziek. En ook twee interviews. De eerste zit al helemaal klaar. En dan gaan we straks natuurlijk alles over vragen. Vooral over haar in de nieuwe single. Want ze hebben een hele leuke nieuwe single gemaakt. En daar willen we natuurlijk ook alles van weten. Dus dat allemaal straks. Maar eerst nog eventjes een plaatje van Mackie McNeil. We gaan even terug in de tijd naar de jaren 70. Hier is ze met Terug naar de Kust.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview heb ik met niemand minder dan Connie. Een hele goede middag, zou ik zeggen.
3: Een goede middag.
2: Hoe is het ermee?
3: Alles
2: lekker, alles fijn?
3: Prima.
2: En dit weekend nog een beetje druk geweest?
3: Nee, lekker niet. Rustig.
2: Even een rustig weekendje. Even gewoon een relax en chill weekendje.
3: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. De optredens komen eraan, laat ik het zo zeggen. Dat is oktober en november. Dus dat loopt al lekker.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Je hebt maanden waar je druk hebt en maanden waar je wat
3: rustiger hebt. Ik heb nu wel heel veel interviews. Dat moet ik wel zeggen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk voor je nieuwe single.
3: Ja, dus
2: waar
3: zeker.
2: We het straks over gaan hebben.
3: Daar ben ik ook alleen maar blij om.
2: Ja, toch?
3: Dan heb je ook wat te doen, toch?
2: Uiteraard. Ja, dat ook natuurlijk. En je komt nog eens ergens. Want hier, bij Radio Smeer ben je er nooit geweest.
3: Nee,
2: hè,
3: dit is de eerste keer. Is de eerste keer.
2: En ook nog nooit, hebben we elkaar ook nog nooit aan de telefoon gehad? Volgens mij ook niet. Volgens mij, of wel?
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee. Dus het allereerste keer mee in mijn programma. Wat leuk, wat gezellig.
3: Leuk toch?
2: Nou, en dan is het ook altijd de allereerste vraag die ik stel aan mensen die ik eigenlijk nog nooit gesproken heb. Is hoe is het allemaal begonnen? Hoe is je zangcarrière begonnen?
3: Nou ja, ik ben vroeger begonnen, toen was ik 7 jaar. En toen stond ik voor het eerst op podium met Corrie Konings samen.
2: Kijk. Grote voorbeeld.
3: Ja, hele grote voorbeeld. En mijn moeder kreeg contact met haar. En dat is zo gebleven al ruim 50 jaar.
2: Ja.
3: Alleen mijn moeder is overleden in 2020.
2: Dat is nog niet. Dat is nog een beetje bezig. Gecondoleerd natuurlijk.
3: Ja, het is nog kort. Ja. En Corrie is overal bij geweest. En het was haar beste vriendin. Nogmaals.
2: Ja.
3: En toen in 2023 is mijn man met pensioen gegaan.
2: Ja.
3: En toen zei hij, joh, stop ook mijn werk. Ik zeg, ja, hallo, wat moet ik dan gaan doen? Ja. Hij zegt, pak je zingen weer op. En dus toen kreeg ik toch een emotiegevoel van, ik miste mijn ouders ontzettend. Mijn vader in 2019, mijn moeder in 2020. Ik denk, ik ga daar een lied over schrijven. Want in de muziek kan je ook je emotie in kwijt.
2: Ja.
3: En toen heb ik dat ook gedaan. En dat is ook uitgekomen.
2: Ja. Fantastisch, mooi. En wat is een beetje jouw repertoire? Wat moet mensen
3: dat
2: beetje,
3: is heel ruim. Dat is bij mij, als ik optreed, dat is. Ik kijk altijd naar het publiek wat ze willen. En heel veel feestelijke muziek, maar ook rustige muziek. Ook Engelstalig. Dus ik zing van alles eigenlijk.
2: Oké, okay, en wat noem eens een paar voorbeelden. Want, zo, er zit een kikker in mijn keel. Die nog nooit meer uit wil.
3: Ten eerste mijn eigen nummers. Nummers natuurlijk. En dan ook veel nummers van Corrie.
2: Corrie, natuurlijk.
3: En ook van andere artiesten. En dat gaat heel goed. En als ik aan de mensen zie van, ze houden van feesten, dan ga ik gewoon door. Met
2: door
3: feestelijke muziek.
2: In het feesten, ja precies.
3: Engelse nummers heb ik ook reggae muziek. En ook wat langzame muziek. Dus ja.
2: Oh, wat leuk. Maar wat moet ik een beetje denken aan reggae? Wat welke plaatjes zijn
3: dat? Nou ja, ik zoek wel eens nummers op van reggae muziek. En dan kom ik in een keer tegen van de Bee Gees. To Love Somebody. In een reggae ritme.
2: Ja.
3: En dat is zo mooi. En dan denk ik, yes. Dat
2: is hem. Die moet erin. Ja, precies. Ja.
3: Dus dat zoek ik dan allemaal op. En dan zeg ik, dan hoor ik dat. En denk, nou, dat is ook wel leuk op die manier. En dan.
2: En de band wordt dan naar jouw toon gemaakt, zeg maar.
3: Wat ik doe altijd. Ik neem het op. En ik probeer het zo goed mogelijk te brengen met mijn stem.
2: Ja.
3: En dat gaat redelijk goed. Ik ben wel zo iemand van, ik moet dit kunnen. Op welke hoogte dan ook.
2: Ja.
3: En dan lukt het mij nog steeds.
2: Kijk.
3: Even.
2: Ja, precies. Ja, ja. tuurlijk. Dat is altijd eventjes een dingetje van zo van. Hey,
3: doorzetten.
2: Ja, precies.
3: Je bent de doorzetter.
2: En als het dan lukt, dan heb je ook echt zoiets van wauw. Ja,
3: yes.
2: Heerlijk.
3: Heerlijk, ja.
2: Toch?
3: Dan neem ik het ook op en dan luister ik nog naar. Dan zet ik het op mijn muziekinstallatie. En dan denk ik, oké, is prima zo. En door.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, toch?
3: Zo doe ik dat.
2: Wauw, wauw, fantastisch, fantastisch. Leuk. Ja, allerlei soorten feestjes. Bruiloften, partijen, bedrijfsfeesten, noem maar op.
3: Ja, ik heb ook één besloten feest gehad.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Ja, en die man die was echt een Corrie-fan. En het was voor hem een verrassing.
2: Oh.
3: En die dochter die nam dan contact op met mij. En dat ging dan ook via Showbeurt. En nou, toen ben ik daar binnengekomen en ja, dat was fantastisch.
2: Wauw.
3: Het was echt heel fantastisch. En die man die was ook zo blij. En ja, die vrouw, ze was een beetje jaloerse vrouw.
2: Oh, echt? Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, dat kan je dan ook meemaken. En ik moest recht om lachen.
2: Ja.
3: Maar die hield ook van de Bee Gees.
2: Oké. Okay.
3: Het was ook op Moederdag.
2: Ja.
3: Dus dan ben ik ook zo iemand van, ja, hey, lieve schat, het is ook Moederdag.
2: Ja.
3: Ik breng voor jou To Love Somebody van de Bee Gees.
2: Oh, wow.
3: Nou, dat vond ze geweldig.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. En voor de rest allemaal nummers van Corrie gedaan?
3: Ja, de meeste wel, ja. Want hij was echt een Corrie-fan.
2: Precies.
3: Dus ja, dan ga je toch een half uurtje Corrie's nummers zingen.
2: Ja,
3: en dat is allemaal goed gegaan. En ze vonden het fantastisch. En die vrouw ook, hoor. Want we waren echt vriendinnen. Het was niet dat... Nou, maar het was echt leuk om ook met die vrouw om te gaan, zeg maar.
2: Ja.
3: En toen kwam die man ook naar mij toe van, mag ik nog met jou op de foto? Toen zei ik nog uit de grap, als het van uw vrouw mag, mag je met mij zeker op de foto.
2: Oh,
3: nou ja, die vrouw stond erbij, dus hij gaf een knipoog aan.
2: Doe maar, is goed.
3: En nou ja, de bron zegt ook te lachen. Nee, dat was echt een fijne verjaardag was dat. Ja,
2: wat leuk. Wat
3: heel leuk.
2: Ja, dat zijn ook leuke momenten. Zeker.
3: Ja, dat blijf je onthouden. En ook voor oudere mensen in de verzorgingstehuis.
2: Ook
3: daar
2: heel
3: treed
2: mooi,
3: ik ook nog regelmatig op.
2: Ja.
3: En die mensen die zijn zo blij als je weer zien, zeg maar.
2: Ja.
3: En dan zo dankbaar. Ja, daar moet
2: je me
3: voorstellen.
2: Ook voor wezen. Ja, precies. Er zitten ook heel veel mensen bij die zijn bijvoorbeeld dement. En die leven in hun wereld. Maar als ze dan een live optreden hebben, dan je ziet ze dan gewoon helemaal opbloeien. Dan
3: zie je ze helemaal opbloeien.
2: Ja.
3: En één vrouwtje, ja, ik moet in november weer naar Rotterdam. En dat was één vrouwtje, Jannie heet ze, die is helaas overleden dit jaar. En dat vrouwtje, dat was zo. Die hield zo vast aan mij.
2: Ja.
3: En toen kwam ik daar voor de tweede keer. En, maar ze was er niet. Ik denk, hey.
2: Oh, okay.
3: Maar goed, even later kwam ze naar beneden in een rolstoel. Toen dacht ik, joh, vorig jaar kon je nog lopen.
2: Ja.
3: Dat gaat dan heel snel.
2: Gaat
3: dan
2: heel snel,
3: iemand.
2: Ja, precies. Ja, ja.
3: En toen zag ze mij en toen zegt ze, Connie, wanneer zing je nou? Ik zeg, ik heb al opgetreden. Nou, toen ben ik naar die geluidsman gegaan. Ik zeg, kan het nog voor die mevrouw, tuurlijk, zei hij. Dus toen heb ik nog een paar nummers voor haar gezongen. En ze was zo blij.
2: Ja.
3: Ja, en helaas is ze er niet meer. Dus ik ga ze ontzettend missen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Want dat zijn ook weer hele, hele mooie momenten die je vasthoudt.
3: Ja, inderdaad.
2: Toch?
3: Ja.
2: We gaan eventjes even tussendoor een plaatje doen. Van natuurlijk Corrie Konings. En we gaan die hele mooie plaat doen van haar. Mooi was die tijd.
3: Zeker.

0: Dat is Koning Konings. En natuurlijk, mooi was die tijd. Allemaal hier bij Radio Elsmeer. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Of dat je misschien wel net inschakelt. Dat zou ook kunnen. Dan heb je een stukje gemist van een heel leuk gesprek van Connie. Die hier in de studio zit. Dus, maar niet getreurd. Want we gaan het nu hebben over haar nieuwe single. En ik moet er even snel bij. Je hebt mij belogen. Zo heet
1: dit nummer, ja.
0: Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Nou ja, na het duet met Gerrit Vos ga je mee. Toen heb ik Ad van der Hurk gebeld. En niet wit. Ik zeg, Ad, ik wil weer een nieuw liedje.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou meid, dan ga ik voor jou aan de gang. Precies. Dat is heel makkelijk. Ja. Ik zeg, je weet wat ik wil. Ik zeg, maar deze keer geen accordeon. Accordeon vind ik een mooi instrument, ho ho.
0: Ja, ja,
1: maar ik
0: ja.
1: wilde wat anders.
0: Weer een trompet, keer wat anders, ja precies.
1: Gitaar.
0: Oh, trompet. Oh, ja.
1: Ja, dat.
0: Oh,
1: en ja. De drums natuurlijk zit er altijd in. Ja. Nou, die is dus voor mij aan het werk gegaan. En dit nummer is het geworden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En was het gelijk toen je de demo binnenkreeg gelijk goed? Of had je
1: ik heb een paar woordjes wel veranderd. Maar voor de rest was alles prima.
0: Er zat een paar rare woordjes tussen of zo.
1: Ik denk van, nee, dat klinkt niet bij mij uit mijn mond. Nee.
0: Ja, nee, dat is ook heel belangrijk. Want je moet het toch zelf zingen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dus dat heb ik wel gedaan. En dat is geen probleem. Dat kan allemaal bij Ad. Dat is geen probleem.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, ja, veranderingen is nooit een probleem. En dat kan altijd. Dus
1: ja,
0: dat is natuurlijk top. Dat is ook lekker, hè? Als dat allemaal goed zit. Dat hij niet zegt van, nee, je moet het zo houden.
1: Nee.
0: Want zo is het.
1: Ja,
0: en niet anders.
1: Nee, en dan zeg ik, ja, ik kan dat toch niet zingen. Ik voel het zelf van, het zit niet lekker bij mij. Dus het
0: precies.
1: Wordt dat.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat de meeste producers gaan denk ik wel mee met de zangers en zangeressen zelf.
1: Jawel hoor, jawel. Altijd is geen probleem.
0: Nee precies. Nee. Hoe wordt hij ontvangen door het publiek?
1: Tot nu toe hoor ik niks dan alleen maar positieve dingen.
0: Ja.
1: En daar ben ik alleen maar blij om.
0: Ja.
1: En ja.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, het is ook opgenomen in mijn dorp Stavenisse. En die figuranten die meedoen, dat is ook een dochter van een eigenaar van het pakhuis.
0: Ja.
1: En dan die trompet speelt en die gitaar speelt. Dat zijn mijn twee vrienden uit België.
0: Oké,
1: dat is zangeres Carina, die speelt trompet.
0: Ja.
1: Die heeft vroeger op de fanfare gezeten. En dus toen zei Michael Bakker van, nou, ik zoek eigenlijk nog iemand die dat... zei Carina, ik kan dat wel.
0: Ja, precies. Ja, kijk. Ja.
1: Dus, dat vond ik alleen maar fijn.
0: Ja.
1: En het is een hele mooie videoclip geworden, vind ik zelf. Het verhaal wordt dan ook door die figuranten uitgebeeld. En ze hebben het fantastisch gedaan. Vooral de eerste keer dat ze dan moesten beginnen eigenlijk. Toen stond ik te zingen. En toen ging Melanie, die dan zogenaamd boos was. Die ging nogal tekeer. En dan zaten nogal mensen in dat restaurant. En die zaten echt te kijken. Maar wat gebeurt daar
0: wat
1: nou, weet
0: die
1: je wel?
0: Oh, wat is die
1: en
0: nou
1: zelfs
0: allemaal?
1: Ik schrok ervan, want ik stond er met de rug naartoe.
0: Ja.
1: En ja, ik ken haar natuurlijk wel, dus ik moest zo lachen. Dus ik zei tegen
0: haar,
1: stop, opnieuw. Dus toen zei Michael ook van, Melanie, je doet het ontzettend goed. Alleen wat rustiger, zachter.
0: Ja.
1: Nou ja, dit is het geworden en ik ben ze alleen nog maar dankbaar voor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus de clip ook helemaal zelf bedacht? Helemaal zelf,
1: dat heeft Michael Bakker gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik heb wel de locatie uitgezocht.
0: Dat wel, ja.
1: Ja, en hij vond het fantastisch. Ja.
0: Ja,
1: dus,
0: dan is 1 en 1, 2 is 2, zeggen ze dan meestal.
1: Daarom, daarom. En verderop hadden we dan nog gestoven. En daar was de eigenaar van het pakhuis ook de beheerder van. Dus Ronald wilde graag ook een podium. En daar staan dus daar mijn twee vrienden op.
0: Ja.
1: En dat stukje staat er ook op. En,
0: mooi.
1: Ja, ze hebben het heel mooi gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar echt een dag bezig geweest, denk ik wel, met de clip? Of,
1: nou, dat ging redelijk... ik denk 2 uurtjes, denk ik. Niet langer. Nee,
0: okay.
1: Het ging heel snel.
0: Nou,
1: het ging heel goed. Het ging heel goed. Ja,
0: ja. Precies. Het was gelijk een wrap, noemen ze dat
1: al.
0: In één keer, boom.
1: Boom, ja, inderdaad.
0: Eentje moest over, volgens mij, toch? Zei je toen, had je het over?
1: Omdat ik zo in de lak schoot.
0: Precies,
1: Melanie zo ging. En ik denk, wat gebeurt hier? Dat ik schrok eigenlijk van. Maar ik weet hoe ze is. Zij leeft dan helemaal in dat nummer. En ja, het is echt een goede toneelspeelster, als ik het eerlijk mag zeggen.
0: Die moet je hebben, hoor. Die moet je hebben.
1: En die Ralf ook, de medewerker die daar werkt dan.
0: Ja.
1: Ja. Prima. En nou ja, daar schrok ik van. En ik zag die mensen daar allemaal wel lachen. Dus ik begon ook te lachen. Ja, toen zei ik ook even stoppen nu.
0: Even wachten. Ja, dus, precies. Ja. Maar nee, dat was het enige. En de rest...
1: Voor de rest ging alles prima. Ja,
0: in één
1: hoor.
0: Keer, boom.
1: Ja, hoor.
0: Dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Als dat, anders ben je er echt wel lang mee bezig. Ja.
1: Ja, als je alleen bent. Kijk, met een duet is het, duurt het inderdaad langer.
0: Ja.
1: En als je alleen bent, ja, en je kent het nummer heel goed. En Michael weet precies wat je mee wilt hebben. En dan neemt je dat nog een paar keer elkaar achter elkaar op. Van je moet het zo nog doen en zo nog doen.
0: Ja.
1: Nou, en dat doe ik dan. En nou ja, dan gaat het heel lekker.
0: Dan is het precies
1: zo gepiept.
0: Dan staat het er zo op natuurlijk. Ja, precies. we gaan hem straks ook mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Dus mensen kunnen ook genieten van je clip ook natuurlijk. Dus dat allemaal straks. We gaan hem straks doen. Voordat we gaan doen, nog eventjes. Waar, zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog eens iets leuks gebeuren? Of iets,
1: Ik ga even afwachten wat dit nummer gaat doen. Want hij is pas uit.
0: Ja.
1: Maar er komen wel zeker nog nummers aan van mij. Ja, maar wanneer weet ik nog niet.
0: Precies.
1: Nee.
0: En nog leuke optredens in het verschiet?
1: Ja, inderdaad. In België ook heel veel. En in Rotterdam, ook voor die oudere mensen weer. Dat hoor ik elke keer teruggevragen. En nog meer in Nederland. Ja.
0: Leuk.
1: Nee, dat zit allemaal goed.
0: Precies.
1: In Putten en meer nog.
0: Ja.
1: Breda nog,
0: Oh, kijk. Ja. Gewoon echt door het hele land. Het
1: hele land, ja.
0: Ja, mooi, mooi.
1: Vooral Brabant, dat lijkt me ook leuk, ja.
0: Ja, Brabant. Dat zijn ook echte feestgangers, hè.
1: Ja,
0: Brabant.
1: Ik ben ook een Brabantse, dus ja.
0: Daarom, ja, precies. Ja, dat kan je horen.
1: Ik probeer het aan mijn weg te... Maar dat lukt niet, nee.
0: Nee, dat gaat niet. Nee. Dat blijft erin. Net zoals Amsterdammers en Rotterdammers. En die hebben allemaal een accent. Dat zit erin en dat blijft erin.
1: Ik blijf een Brabantse.
0: Ja, precies. In hart en nieren.
1: Zeker weten, ja.
0: Hey, ik denk dat het de hoogste tijd is geworden dat we je plaatje in de lucht gaan gooien. Bij deze mag je hem ook helemaal zelf aankondigen, zou zeggen.
1: Lieve luisteraars van Radio Aalsmeer, hier is je dan mijn nieuwe nummer. Je hebt mij belogen. Okay. Veel luisterplezier.
0: Oké, heel bedankt. En ik zou zeggen tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Geen dank, graag gedaan. En jij bedankt voor de interview.
0: Graag gedaan.
1: Zonder jullie zijn we nergens als artiesten.
0: Precies, daarom.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens. Hoi.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. Het volgende interview gaan we dus afleggen met de volgende. We gaan eens eventjes bellen met Dejon. Even kijken of die natuurlijk ergens wel opneemt natuurlijk. Of die het leuk vindt om eventjes... even gezellig langs te komen. Even kijken of dat gaat lukken allemaal. Nou, kijk. Zo wel. En dan eens even kijken of die thuis is. Want ook hij wil een nieuwe single gemaakt. En dat willen we natuurlijk alles van weten natuurlijk. Kijken of die beeld opneemt. Dat is ook altijd weer een vraag. Gezellig. Zou leuk zijn natuurlijk. Hij is in ieder geval bezig nog. Maar. We zijn hem aan het bellen. Heel druk aan het bellen. Het zou zomaar kunnen dat hij natuurlijk een optreden hebt. Dat hij heel eventjes niet gedacht hebt dat hij ook nog een interview had. Natuurlijk met mij. Natuurlijk, gezellig. Maar... hoor maar, want anders had hij misschien al lang opgenomen natuurlijk. Op dit moment, denk ik dat hij het wel heel erg druk heeft. Want anders had hij wel opgenomen. Denk ik, toch?

0: contact met dus Dejon. Ja, kijk eens. Dejon, een hele goede middag.
1: Ja, hallo, goeiedag.
0: Hallo. Ja, oh, je hebt geen mail erbij?
1: Oh, heb ik... Wacht even, dan zit ik op een goed knopje te drukken. Wacht even hoor, deze moet ik hebben dan.
0: Ja, precies. Ja, kijk, ja. Oh, kijk. Je bent in het buitenland zo te zien.
1: Ja, ik zit op het strand in Spanje.
0: Kijk eens eventjes, dat is even lekker. Lekker op vakantie.
1: Nou, ik ben hier voor werk. Ik ben op de feestweek in Caruela in Zuid-Spanje.
0: Ja.
1: En ik moet 3 keer optreden hier.
0: Oh, wauw.
1: Gisteren de eerste gedaan en dan maandag en woensdag nog.
0: Oh ja, oké. Kijk, ja, precies. Ja, wauw. Hey, want je bent natuurlijk ook weer bezig met een nieuwe plaat uiteraard. En die heet ja. Jij.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
1: Nou, ik zit sinds vorig jaar bij een nieuw label, Bronx Music. En daar ben ik met nieuwe tekstschrijvers en nieuwe muziekschrijvers gaan werken. En daar heb ik Lex Gaardhuis leren kennen. En die heeft mijn vorige single ook geschreven, Curaçao. En deze heeft hij ook gemaakt. En okay. Jij gaat over een relatie die eigenlijk net beëindigd is.
0: Ja.
1: En dan is de vraag van, stap ik gelijk weer in een nieuwe relatie? Of doe ik het even rustig aan? Daar gaat het liedje
0: eigenlijk over. Oké. Wauw.
1: Ja.
0: En wordt hij al lekker opgepakt? Ik bedoel, ja, ook bij het publiek. Wordt hij ook lekker meegezongen en zo?
1: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik heb gisteravond hier voor het eerst opgetreden. En heb ik hem ook zeker gedaan.
0: Ja.
1: En dat was superleuk. Dan zie je wel dat de mensen er goed op reageren en lekker meebewegen. En hij gaat op Spotify ook lekker. Hij wordt goed gestreamd.
0: Kijk.
1: Ik heb er ook een mooie clip bij gemaakt die op YouTube te bekijken is.
0: Ja.
1: Nou, dat gaat allemaal goed.
0: Zeker. We gaan hem straks zelfs draaien op onze tv-kanalen en de website. De clip. Dus ze kunnen mee bekijken. Ook gelijk over de clip gesproken. Waar is de clip gemaakt?
1: De clip is gemaakt op 2 verschillende locaties in Rotterdam. In het Salmhuis en in restaurant Goud. Dat is het restaurant van Herman den Blijker.
0: Oké. Oh, wauw. En waarom, ja, waarom
1: super, voor... supermooie locatie.
0: Ja, precies. Waarom voor deze locatie gekozen? Heb je er zelf uitgekozen, deze locatie zo?
1: Ja, ik zag het restaurant al wel vaak voorbij komen op Instagram. En de naam zegt het al, Goud. Er is veel goud. En ja. het is gewoon een heel chic restaurant. En het leek mij gewoon een mooie locatie om zo'n clip te schieten.
0: Nou, dat
1: is
0: zeker weten.
1: Dat is mooi. Het resultaat... mag er zijn, al zeg ik er zelf.
0: Ja,
1: dus,
0: precies.
1: Ik zou zeggen, gaan bekijken.
0: Ja. Nou, nogmaals, we gaan hem straks ook mee laten draaien. Dus voor de mensen die kijken via onze tv-kanalen of de website, die kunnen zo gewoon ook gewoon genieten van jouw clip. Dus dat komt helemaal goed. Hey, zijn er nog leuke toekomstplannen voor de rest?
1: Ja, we zijn op de achtergrond al bezig met de derde single. De optredens gaan gewoon goed. Dus er staan gewoon leuke optredens in het vooruitzicht. Dadelijk in december komt de kerstperiode er weer aan.
0: Oh ja.
1: Dan staan er ook weer leuke optredens.
0: Ja.
1: Dus, en er blijft gewoon nieuwe muziek komen.
0: Ja, precies. Heb jij heel veel van die mooie kerstnummers ook in jouw repertoire zitten? Dus dat je ook, als je ergens optreedt met de kerst, dat je ook wat kerstnummers zingt of niet?
1: Ja, zeker. Ik heb dat zeker in mijn repertoire zitten. Het leuke is dat ik vrijwel ieder jaar wel gevraagd word voor verschillende brunches. En daar leent die muziek zich dan ook echt voor. Hè? Dan ga je een beetje ballades ga je dan zingen en wat kerstliedjes stop je er tussendoor. Om dan een beetje op te bouwen naar een feestje.
0: Oh ja.
1: Dus die kerstliedjes zitten zeker in het
0: Precies.
1: repertoire.
0: Ja. Maar je bedoelt van die dinnershows, of niet?
1: Ja, dinnershow-achtige... Ja. Ja, feest inderdaad.
0: Leuk. Ja, dat is altijd mooi. Altijd, het is altijd even anders dan natuurlijk een feest. Echt een feest. Want dit is natuurlijk... mensen zitten en mensen zitten te eten. Dus ik denk dat het dan toch eventjes anders optreden is... dan dat je op het podium staat.
1: Ja, en met kerst is het sowieso anders. Want met kerst heb je altijd families en gezinnen. Opa's en oma's, ooms en tantes. Die willen ook met elkaar praten.
0: Ja. Ja.
1: Dus soms met kerst wordt er zelfs gevraagd... of de muziek een stukje zachter mag.
0: Kan je nagaan, ja precies. Ja.

0: het is heel apart. Maar als je aan het eten bent, wil je niet dat het te hard is, zeg maar. Dat is meestal zo.
1: Precies.
0: Ja. Hey, ik denk dat het wel gewoon hoogst tijd is dat we jouw platenlucht in gaan gooien hier bij Radio Alsmeer.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dat is leuk. En bij deze mag je hem eigenlijk zelf aankondigen. Zou zeggen, ga je gang.
1: Oké, nou lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En vanuit Spanje zeg ik de hartelijke groeten. En ga genieten van mijn nieuwe single, Jij.
0: Oké. Hey, bedankt. En ik zou zeggen tot je volgende single, hè.
1: Yes, dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, tot ziens.

Ja hoor, en dat was de nieuwste van Daewon. En dit was jij. Oké, dan is het alweer het einde. Het einde voor vandaag, voor het programma Lekker Hollands. En daar zijn we de volgende keer. Hè? En de volgende keer is over 2 weken. Want volgende week eventjes geen Lekker Hollands. Dan heb ik eventjes andere dingen te doen. Maar die week daarna, dan ben ik er gewoon weer. En dan heb ik ook weer leuke interviews met leuke artiesten. Arie Rauwbos heb ik dan. Gewoon Jan. Stefan Jansen. En ik heb Mike Riva. Dus genoeg regenende om over 2 weken gewoon ook weer gezellig te luisteren naar Radio Aalsmeer, het programma Lekker Hollands. Straks natuurlijk weer Meinert van der Smaart met zijn Nederlandse top 10. En ik zeg nu voor nu een hele fijne zondag en een mooie werkweek. Tot over 2 weken dus. En maak er nog wat van. We gaan er nog eentje doen. En die laatste is van de nieuwste van Marco Schuitmaker. Hier is hij met Loezoe.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaar.

0: Goedemiddag. Van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. Lijst weer fonkelnieuw, gedateerd zondag 20 september 2026. De lijst van deze week is behoorlijk in beweging. We hebben slechts 3 platen die blijven staan. De rest is allemaal in vergelijking met vorige week op een andere plaats terechtgekomen deze week. We hebben ook 2 nieuwe binnenkomers. Dat is dan weer slecht nieuws voor Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William. Ze stonden vorige week nog net op het randje. Maar na 7 weken zijn ze uit de lijst gekukeld. Ze kwamen ooit tot nummer 6. Maar nu dus niet meer in de lijst terug te vinden. En hetzelfde geldt ook voor Ray en Beer. Die stonden 5 weken in de lijst. Ze kwamen ook tot nummer 5. Vorige week nog op nummer 9. Nu dus uit de lijst gekukeld, zo gezegd. Ja, de nieuwe rangen en standen. Je hoort ze tussen nu en 3 uur. Nog even snel een blik werpen op de top 3 van vorige week. Van 5 naar 3 op het erepodium geklommen. Roxy Dekker met Bare Minimum. 2 bleef 2. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En voor de in totaal 8e week op nummer 1. 23 weken vorige week al in de Nederlandse top 10 genoteerd. Another en 54 Ultra en Talk to You. Is dat deze week nog het geval? Of hebben we een nieuwe nummer 1? Dat hoor je aan het eind van dit uur. Eerst beginnen we helemaal onder aan de lijst, zoals elke week. En daar vinden wij Flair. Door het oog van de nacht staat nu 7 weken in de lijst. Maar ze zakken 3 plaatsen. Vorige week nog op nummer 7. Deze week op het randje op.
1: Nummer 10.

We zijn de lijst begonnen met twee zakkers. Allereerst Flair. Die gaan wel heel hard onderuit. 7 weken nu in de lijst. Door het oog van de nacht. Stond vorige week nog op 7. Deze week dus op het randje op nummer 10. En Roxy Dekker gaat ook weer een treetje omlaag. De eerste keer dat we Roxy tegenkomen in de lijst. Later nog dat andere, nieuwere nummer van haar. Maar Superstar zakt in haar 11e week van 8 naar nummer 9. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1. Eerst weer even een kijkje in de tipparade.

0: Huh? Hoor ik je denken? Ilse de Lange, met een oud nummer van haar. Als tip voor de top 10 van volgende week. Jazeker. En dat komt allemaal door TikTokster Aisha Vis. Zij bezorgt onze polder country queen Ilse de Lange een incredible streaming week. Dankzij een filmpje van Aisha. Bekend van haar dansfilmpje tijdens haar pauze bij een grote drogisterijketen. Gaat nu So Incredible viraal op TikTok. Ook mede dankzij Jutta Leerdam overigens. Ilse gaat als een tierenlier bij de streams. En ze staat enorm hoog in de Spotify chart. Het aanstekelijke So Incredible stond deze week precies 18 jaar geleden voor het eerst in onze tipparade. En 2 weken later kwam er toen de Nederlandse top 10 binnen. En daarna verbleef ze 21 weken in de lijst. En So Incredible staat eigenlijk te trappelen om opnieuw onze top 10 in te duiken. Maar deze Ilse Classic keert eerst nog even terug in onze tipparade. Voor nu gewoon nog even als tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. 2 nieuwe binnenkomers heb je te goed. Kom je nog tegen in de lijst. Met nu, ja dan meteen maar de eerste. Het is de nieuwe single van Busy uit het televisieprogramma Beste Zangers. Het nummer Anne, oorspronkelijk van Clouseau, staat deze week nieuw op.
1: Nummer 8.

0: Op zaterdag 29 augustus ging het 19e seizoen van het televisieprogramma Beste Zangers van start. Aan het AfroTros-programma dat wordt gepresenteerd door Jan Smit. Doen dit jaar onder andere Yves Berendsen, Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor, Jungkook, McCroy en Busy mee. En in de eerste aflevering namen zij liedjes van Clouseau onder handen. En ook die Belgische act die je kent van de jaren 90 hits als Daar gaat ze en Passie is dit seizoen van de partij. En Busy bewerkte van hun het nummer Anne. Het origineel was in 1989 de eerste single van de Vlaamse groep rond de broers Koen en Chris Wouters. Het werd destijds geen grote hit, maar Busy's versie uit Beste Zangers is inmiddels een enorme hit op de streamingsdiensten. En zijn versie komt deze week als eerste van twee nieuw binnenkomers nieuw binnen op nummer 8.
1: Nummer 7.

Deze week toch ook weer iets minder populair. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Als we even terugkijken, de afgelopen weken stonden ze 3 weken op het randje van de erepodium. Van het erepodium, op nummer 3. Daarna 9 weken op nummer 4. Maar vorige week zakten ze naar nummer 5. En deze week gaat die daling verder ingezet worden, want er gaan weer 2 plaatjes af. 15 weken staan ze al in de lijst. Deze week zakt populair van 5 naar nummer 7. Straks verder met de lijst. Eerst weer even een kijkje in de tipparade.

Nieuwe single van Django Wagner. Voor de fans van het volkse Nederlandstalige repertoire is Django Wagner al heel wat jaartjes een hele grote. In de streamingscharts is Kali zijn grootste hit gebleken tot nu toe. En zijn laatste single, Als ik het anders zou doen, deed niet zo heel veel. Maar nu gaat Django het inderdaad anders doen. Bachata Bailando heeft een lekker Latin jasje. En misschien kunnen we met deze single van Django het zomergevoel nog iets langer vasthouden. Bachata Bailando deed het ook goed in de Spotify chart. En nu nog die eerste echte hit in onze Nederlandse top 10. Django zingt dan ook, laat me niet wachten, zeg me wanneer. Ik heb er zo vaak al van liggen dromen. Nou, wie weet, voor nu is Bachata Bailando van Django Wagner nog een tip voor de top 10 van volgende week. Straks verder met de top 10. Eerst nogmaals een kijkje in de tipperaden.

0: Weer een mooie samenwerking tussen Martin Garrix en U2. Ja, de vriendschap tussen Martin Garrix en de mannen van U2 heeft opnieuw een bekroning gekregen. Want zojuist hoorde je hun single Fireflies. Het nummer beleefde zijn primeur tijdens Tomorrowland in België, waar Martin hem samen met U2-gitarist The Edge speelde tijdens zijn afsluitende set op de mainstage van het iconische festival. En dit Firefly zal ook te horen zijn op het nieuwe album van Martin Garrix dat later dit jaar moet gaan verschijnen. En ook U2 brengt rond diezelfde periode een nieuw album uit. En de eerste samenwerking tussen Martin Garrix en U2's Bono en The Edge dateert alweer van 5 jaar geleden. Toen verscheen We Are The People, het officiële nummer van het Europese kampioenschap voetbal 2020. Fireflies van Martin Garrix en U2 is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Razendsnel verder met de lijst van deze week. We zijn toegekomen aan
1: nummer 6.

0: De Nederlandse top 10.
1: Nummer 5.
0: Nieuw. In de Nederlandse top 10.

Boom! Jawel, zomaar nieuw op nummer 5. Sinds Samuel Welt begin vorig jaar zijn debuutsingle Echte Liefde is te koop uitbracht, is hij bijna niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Zowel solo als in samenwerking met andere artiesten, zoals de Bankzitters of Lil Kleine, is de inmiddels 20-jarige zanger uit Utrecht enorm succesvol. En voor zijn nieuwste hit dook Samuel de studio in met Rutger van Eck, alias Russo. Ook hij heeft al meerdere hits op zijn naam staan. Denk maar aan Ushuaia samen met Turfy Gang, Beneden samen met Busy en Ronnie Flex. En Voorbestemd natuurlijk, grote nummer 1 hit samen met Luna. En de videoclip bij Boom speelt zich af op een bruiloft en werd voor een groot gedeelte opgenomen in de tuinen van Kasteel Oost in het Limburgse Valkenburg. Boom is Samuel's 6e notering in onze Nederlandse top 10. En samen met Russo komt Boom als hoogste van 2 nieuwbinnenkomers nieuw binnen op nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Is er wat veranderd? Jawel. Wat het allemaal is, dat hoor je zo. Eerst gaan we voor de laatste keer vanmiddag nog even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

0: Rolf Sanchez. Ja, ontbrak er nou nog een Spaanstalige zomerhit dit jaar? Nou, misschien wel, maar Rolf Sanchez kan natuurlijk als geen ander de Spaanse sound naar voren brengen. Kennen jullie het nummer Ahora de Puedes Marchar? Dat is een aanstekelijk liedje van Luis Miguel uit 1987, dat op zijn beurt weer was vertaald vanuit een liedje van Dusty Springfield uit 1964, getiteld I Only Wanna Be With You. En Rolf zegt daarover: ik zing dit liedje letterlijk al sinds mijn 8e, dus ik wilde dit avontuur heel graag aangaan. De versie van Rolf is onder de titel Marchar verschenen en bevat, zoals we van hem gewend zijn, zowel Spaanse als Nederlandse songteksten. Alhoewel de zomer al een beetje voorbij is, klinkt deze track van Rolf Sanchez nog steeds erg lekker. En daarom is het nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de Nederlandse top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan op je te wachten met nu een stijger. Milo laat het lukken. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 6. Deze week staat hij 2 plaatsen hoger op.
1: Nummer 4.
2: My boy sees

0: My season. Ja, man. Milo laat het lukken. Zijn single Alleen Jij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 6. En hij stijgt in zijn tweede week 2 plaatsen naar nummer 4. Zo dadelijk het erepodium, de nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met een plaat die heet Who's That Lady With My Man? Van oorsprong een single van de Schotse zangeres Kelly Marie uit april 1976. Het nummer werd enkele keren gecoverd, waaronder door Patricia Pai, die in januari 1977 haar grootste hit scoorde in haar solo carrière. Het nummer werd geproduceerd door Jaap Eggermond. Midden in de nacht belde hij Patricia op om haar te vertellen dat hij een geweldig nummer in Frankrijk had gehoord. Zij ging meteen de volgende dag naar hem toe om ernaar te luisteren. En een week later stond zij met Jaap Eggermond in de opnamestudio. Who's That Lady With My Man van Patricia Pai stond vanaf januari 1977 10 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan 4 op nummer 1.
1: Terug

Patricia Pai. En ze vraagt zich nog steeds af: Who's that lady with my man? In 1967 bracht ze haar single Je bent niet hip uit. Liedje werd een hit en zorgde voor haar doorbraak toen. En Patricia deed ook veel achtergrondzang en zong radio-jingles in voor onder andere de Tros en Veronica. In 1982 deden Patricia en haar moeder Alice en haar zus Yvonne een hommage aan de Andrew Sisters. Ze scoorde een nummer 1 hit met de medley Proudly Presents The Star Sisters. En Patricia was tussen 1988 en 2009 getrouwd met presentator Adam Curry, met wie zij een dochter kreeg, Christina. En die heeft op dit moment een real-life serie lopen op RTL 5... waarin Adam en Patricia ook regelmatig te zien zijn. We gingen terug naar januari.

0: Roxy Dekker. Ze was 2 weken geleden op maandag 7 september te gast in de talkshow van Eva Jinek. Om terug te blikken op haar concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Waarbij ze 4 keer optrad voor een publiek van 17.000 mensen. Ze vertelde ook over het concert dat ze in april 2027 gaat geven in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En veel mensen, waaronder haar vriend Koen, hadden haar afgeraden om dat te doen. Maar voor Roxy was de rekensom heel simpel. Ze zegt, 4 keer Ziggo is 1 keer Arena. Ik dacht, ja, dat zijn evenveel mensen. Als ik in 1 dag 4 keer de Ziggo kan uitverkopen, dan kan ik toch ook vast wel 1 keer de Arena uitverkopen. Roxy heeft altijd erg op haar eigen gevoel vertrouwd. En ook deze keer was dat het weer helemaal terecht. Toen woensdagochtend 9 september de kaartjes in de verkoop gingen, waren die binnen een paar minuten al uitverkocht. En wie geen kaartjes heeft kunnen bemachtigen, heeft pech. Want volgens evenementenbureau Friendly Fire is er in verband met het voetbalseizoen geen mogelijkheid om een extra concert in te plannen. Roxy staat 2 keer genoteerd in onze Nederlandse top 10. Eerder dit uur hoorden we al haar single Superstar op nummer 9. En zojuist dus voor de 2e keer, maar dan met haar single Bare Minimum. Die kwam 2 weken geleden nieuw binnen op nummer 5. En vorige week klom ze het erepodium op en steeg ze 2 plaatsen naar nummer 3. En daar bleef ze dan deze week op staan. Roxy Dekker en Bare Minimum. En dan, wie staan er op nummer 2 en bovenaan op nummer 1? De strijd gaat nog altijd tussen Rutger van Barneveld en Another en 54 Ultra. Wie staat er deze week bovenaan?
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Na 4 weken op nummer 1 gestaan te hebben, staat Rutger van Barneveld nu alweer 7 weken op nummer 2. In totaal 12 weken in de lijst Zwoele Zomernachten. Blijft staan dus op nummer 2. Straks de nummer 1 van deze week, ook dat mag geen verrassing meer zijn. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 2 platen zaten daar niet meer bij in vergelijking met vorige week. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William. My Oh My stond vorige week nog op het randje op nummer 10. Na 7 weken hebben zij de lijst verlaten. Ze kwamen tot nummer 6, maar nu dus uit de lijst verdwenen. En ook Ray en Beer hoorden we niet meer terug. Nummer Zonnebank stond vorige week nog op nummer 9. 5 weken stonden ze in de lijst en ze kwamen tot halverwege tot nummer 5. En die dus ook niet meer terug te vinden in de lijst. Op het randje nu, deze week, Flair door het oog van de nacht. Ze zakken van 7 naar nummer 10. Roxy Dekker zakt ook een plekje. Superstar van 8 naar nummer 9. En de eerste van 2 nieuwe binnenkomers vinden we op nummer 8. Busy. Oud nummer van Clouseau in een nieuw jasje. Nummer heet Anne. Idly, Ronnie Flex en Frenna zijn weer iets minder populair in vergelijking met vorige week. Het nummer zakt van 5 naar nummer 7. Cheerio van Justin de Wild gaat ook 2 plaatsen omlaag van 4 naar nummer 6. En de hoogste nieuw binnenkomer, Samuel Welte, samen met Russo, het nummer Boom. Komt nieuw binnen op nummer 5. Milo Laat Het Lukken kwam vorige week nieuw binnen op nummer 6. Deze week stijgt het nummer Alleen Jij naar nummer 4. Top 3, dezelfde als vorige week. Roxy Dekker met Bare Minimum blijft staan op nummer 3. En zojuist gehoord, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten blijft staan op nummer 2. Dat betekent dat Another en 54 Ultra inmiddels voor in totaal 9 weken al bovenaan staan. 24 weken, bijna een half jaar, staan ze al in de lijst genoteerd. Deze week is Talk to You opnieuw de

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lee.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesmeister.
3: Radio Aalsmeer. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Van de Bosrand tot Kalslagen. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal in Jello. Deze is toch niet speciaal voor iemand, toch? Of niet?
1: Als dat zou toepassen kunnen zijn.
0: Nee, oké.
1: Dat zeg ik als vrijgezelle jongeman, zeg ik dat.
0: Nee, is goed. Dan kunnen we snel verder.
1: Ja.
0: Welkom, Jello. Alles goed?
1: Ja, gaat top, man. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, laten we snel goed nummer van Quincy, hè?
0: Ja, toch? Lekker nummer. Ik zag hem ook, afgelopen week was hij weer, werd hij ook door die andere zanger gedaan, bij de beste zangers.
1: Oh ja, ik heb het niet gezien, maar goed nummer.
0: Klopt, inderdaad. Ja. Maar hij is eigenlijk van Clouseau, hè?
1: Is zo?
0: Ja, hij is van Clouseau. Is het,
1: Ja, jij hebt wel verstand van muziek.
0: Ja, ik ben een lopende aanzakloppen die soms...
1: Dat klopt.
0: Jello.
1: Ja.
0: Nieuws van de week. Mag ik beginnen?
1: Ja, begin jij maar.
0: Oké, nee, is goed. Want je weet, hè, belofte maakt schuld. En vorig seizoen had ik een weddenschap. Het jaar daarvoor had ik hem gewonnen van jou. Want toen kreeg ik een lekkere fles Hennessy.
1: Ja.
0: En dit jaar moest ik op de billen zitten. Of op de bladen zitten. Hè.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En zoals ze dat mooi zeggen.
1: Wat gaat die? Het gaat gebeuren!
0: Belofte maakt schuld, Jero. Dus ga ik hem aan jou overhandigen, Jero.
1: Belofte, gal en gal. Een heerlijk flesje Bacardi.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Hey. Genieten. Dat, hebben we weer een weddenschap dit jaar?
0: Ja, dan gaan we sowieso even iets bedenken.
1: Ja.
0: Toch
1: of
0: niet?
1: Maar deze, die gaat...
0: Die zit in de pocket in ieder geval.
1: Die is in de pocket.
0: Toch of niet?
1: Misschien nodig wel iemand uit die samen met me komt drinken.
0: Ja, oké. Geniet ervan.
1: Ja,
0: dan mijn volgende nieuws is... we zijn begonnen met latje trappen en jij was er naartoe gegaan.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk, mooie cijfers ook. En drie. En mensen denken van ja, drie is weinig. Maar drie is helemaal niet weinig.
1: Nee.
0: Want het lijkt heel erg makkelijk. Maar op het moment dat wij daar zo staan, die twee donkere broeders, met de camera erop. En je hele team staat achter je aan te moedigen. Wow. Doe dan maar. Dus ik vind drie. Want vorig seizoen, toen we het niet af hebben kunnen maken, was vier was het record. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus drie is helemaal niet zo slecht. Dus als mensen denken van, hey, wij kunnen het beter. We hebben al een paar aanmeldingen. Hè? Maar ik bedoel, als je wilt doen, dan moet je onze sponsor. Want het gaat om €500, toch?
1: Ja, niet, klopt.
0: Geen kattenpis. Ik bedoel, €500. Moeten normale mensen moeten daar een maandje bijna voor werken?
1: Tegenwoordig wel, ja.
0: Tegenwoordig wel, hè?
1: En heb je één volle kar bij Albert Heijn.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus dan moet je jezelf opgeven. Baddeltjes volgen. Je moet natuurlijk ons ook volgen.
1: Ja.
0: En dan kan je opgeven, toch? Of niet?
1: Zo is dat. En dan... laat de trainer eventjes een DM'tje sturen. Of iemand van de club, een teammanager. En de trapper. Want we willen natuurlijk weten wie de trapper wordt. En maak er even een serieuze competitie van. Want afgelopen donderdag was ik bij Zwanenburg. En alles was leeggelopen. Volgens mij was twee selecties waren er. En ze liet een jongen van 17 trappen. Zal ik er even vertellen?
0: Ja, is goed.
1: Ja? Nee, ze liet een jongen van 17. Mitchell is een groot talent bij Zwanenburg. Die is pas bij het eerste gekomen. En die had de voordeur hadden ze latje getrapt. En hij was het beste eruit gekomen. En ik hou ervan, hè, de jongen 17 jaar. Hij hoort eigenlijk in de onder 19 te spelen. En die speelt dan het eerste. En die gaat in eerste instantie gaat die staan. En trapt die paar ballen. Zonder camera.
0: Ja.
1: Allemaal erop.
0: Ja.
1: Ja. En toen ging die camera erop.
0: Ja.
1: Ja, dan voel je toch druk.
0: Ja,
1: dan voel je druk.
0: Dat is het,
1: en
0: moet,
1: hij zet bij iedere bal zit er echt heel dichtbij.
0: Ja, dicht op, inderdaad.
1: Klopt. Maar het zijn er drie geworden. En we hadden ook een prijsvraag.
0: Klopt, inderdaad.
1: Gaan we dat meteen doen?
0: Wou je het gelijk doen?
1: Of even wachten.
0: Ja, dat is een mooie cliffhanger eigenlijk.
1: Dan
0: moet je blijven wachten. Want we hadden inderdaad een prijsvraag. Hè? Je kon zo'n mooie Live Regio hoodie winnen. Jij hebt hem aan.
1: Ik heb hem aan nu. Kijk even.
0: Schitterende Live Regio hoodie. Die konden we winnen. En we hebben er twee. Hè, van, we hadden een paar mooie antwoorden. Er waren een paar die zeiden er 10. Een paar zeiden er 9.
1: Ja.
0: Maar er waren er twee die zeiden er precies...
1: 3.
0: Die zeiden er precies 3.
1: Ja.
0: Dus, en daar heb je een bekertje voor je staan. Daar
1: gaan we straks... Ik heb twee dingen. Dus ik doe een linker... Ik heb ze opgeschreven, maar ik gooi het door elkaar. En dan mag jij ze linker of rechterhand zeggen.
0: Oké, is goed. Kunnen we misschien wel die namen noemen van wie de...
1: Dat zal ik zeker doen. Eentje is Tim... .Fox. Ik denk dat die Tim.Fox 27.
0: Ja.
1: Ik zag dat hij connectie heeft met Zwanenburg. Dus ik denk dat het iemand van Zwanenburg is.
0: Ja.
1: En de ander is vriend van de show.
0: Ja.
1: Justin Sporksleven.
0: Oh, oké. Okay.
1: Justin, die had het goed.
0: Die had het ook goed?
1: Ja, die had dat wel goed, maar zaterdag had hij niet zo goed.
0: Okay,
1: maar we hebben het later over.
0: Vorig seizoen had hij ook getrapt. Daar gaan we niet over hebben. Oké, okay, dat was eigenlijk... ik heb eigenlijk nog één nieuwtje. Wat ik nog even wil hebben, is over onze sponsoren. Dat we We hebben nu elke wedstrijd van de week, gaan we straks ook nog natuurlijk over hebben. Ja. Hebben we een sponsor erbij, dan willen we een speler in het zonnetje zetten. Bosbloemen voor zijn vrouw en lekker een bon van de Nikebon. En als je denkt van, hey, ik heb af en toe tijd met het sport en ik vind het hartstikke leuk en ik heb wel een wedstrijdje. En dan mag je ook natuurlijk zelf bepalen, denk ik van, hey, dat is een leuk wedstrijdje. Willen jullie daarheen gaan of willen jullie daar even verslag van doen? DM ons.
1: Ja.
0: En dan
1: kunnen we
0: het hebben over de voorwaarden. Maar dat moet er natuurlijk wel voorwaarden aan zitten. En dan kunnen we het over de voorwaarden hebben. En dan kunnen we naar zo'n leuk wedstrijdje gaan. Want binnenkort krijgen we nog leuke merchandise. We krijgen stickers.
1: Ja.
0: Toch? We krijgen t-shirts, hebben we in principe al. We krijgen hoodies, we krijgen petjes. We krijgen alles om Live Regio
1: groter te maken. Hè?
0: Ja, toch of niet?
1: Ja, absoluut.
0: Dus
1: absoluut.
0: Dat was eigenlijk mijn nieuws, Jelle. Beetje veel, maar daarom maken we het eerst te gaan.
1: Ja, is helemaal niet veel, want ik heb ook een aantal dingen. Eerst dan zie je eventjes over voetbal. Want Nederland zelf is bekendgemaakt. En Xavi was natuurlijk een geweldige middenvelder. Die is onze nieuwe bondscoach. En ik ben toch blij dat ik een aantal namen niet erbij zie. Als ik heel ben. En dat hij gewoon schoon schip maakt met een aantal spelers. En dat we de komende 4 wedstrijden gaan genieten van de Nederlands elftal.
0: Okay.
1: Dus we gaan het zien. De tweede is mijn club hier. Barcelona is niet te stoppen. Wat heerlijk.
0: Ja,
1: dus ze winnen van de week weer. En nou, een aantal jaar geleden dacht ik, die aanvoerder, wat doet hij in godsnaam bij ons, weet je wel. En hij scoort afgelopen zaterdag weer 3 keer en het is gewoon genieten. Dus 24 oktober is El Clasico en ik heb vanmiddag Real Madrid gezien. Die gaan eraan.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is 2. En ik wil echt een serieus bericht, want ik hoorde net ook het nieuws en de mensen die vroeg ingeschakeld hebben het ook nieuws gehoord. We leven in een gekke tijd. Want gisteren was iets op de Malieveld. Ik zie mensen gewoon Hitlergroet. Nazi-tekens op hun jasjes. Vallen de politie aan. En ik maakte me voorheen niet zoveel zorgen. Maar ik maak me nu wel best wel een beetje zorgen. Ikzelf dan. En ik hoop een groot aantal mensen ook met mij. Want in Duitsland is net ook gekozen. Vandaag weer. Vorige keer was die AfD was groot. Vandaag
0: rechts,
1: weer.
0: Rechtsdruk op.
1: Rechtsradicaal.
0: extreem rechts. Om het op te noemen. Want je hebt ook gewoon fatsoenlijk rechts. Hè?
1: Ja, klopt. Maar dit is extreem rechts. Ja. Ik zag gisteren op Malieveld ook extreem rechts. En ik zit in die gasten te kijken. Dit kan gewoon je buurman zijn of weet ik veel. Iemand van voetbal die erbij loopt. Ik maak me een beetje zorgen. Dus we moeten er iets tegen doen met z'n allen. Want dit gaat niet goed.
0: Oké. Laten we snel doorgaan.
1: Ja,
0: dan,
1: we gaan door.
0: Wedstrijd van de week, Gerald. Ja. Waren we heen. Ja. We hadden een heel mooie wedstrijd hadden we uitgekozen. En we hadden ook weer twee. We hadden ditmaal 2 leuke sponsoren, Jill.
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, dat klopt. Ik ga me. Ja, de camera is erop.
0: De camera is op jou, Jill. Kijk eens aan.
1: De Padellers en Rich. Pats, boom, bam. Nou ja, de Padellers. Nou ja, iedereen weet het. Het is Padellers Amsterdam. Is dit.
0: Dat is ook echt Ricky. Hè? Die houdt weer van Nadelle. De Padellen. Dat is echt zijn ding.
1: Dat is zijn ding. Ricky Koemar is natuurlijk ook de trainer van HBOK. En we mochten gisteren bij zijn wedstrijd zijn. En het was. Ik vond het genieten. De eerste competitiewedstrijd op zo'n niveau. Met 2 trainers die ik vooraf sprak. En waar allebei een goede kop zit. Allebei aanvallend voetbal. Als je de mannen hoort praten, dan hebben ze echt verstand van voetbal. Dus, en dat zag ik ook.
0: Kai kwam weer thuis. Hè? Ik bedoel, Kai heeft successen behaald met HBOK. Ja. En die kwam weer terug. Hij was al een keertje geweest in de beker.
1: Ja, klopt. En toen verloor hij met 2-1. En ik heb ook vooraf gevraagd, wat ga je doen om in ieder geval die 2 verlies te voorkomen? Nou, en Kai zegt, we gaan zo voetballen als vorige keer. Het was toen heel goed. Alleen, we scoorden niet. Nou ja, voor de wedstrijd zag ik een oud bekende van mij. Want ik was vroeger ben ik trainer geweest bij FC Omniworld. En daar kwam op een gegeven moment Dion Malone kwam. En Dion Malone heeft betaald voetbal. Die heeft overal gespeeld. Volgens mij een paar jaar geleden nog in de arena. En nu speelt hij bij Habok uit. Maar die hebben ze aangetrokken bij Waterwijk. Dus dat is echt een hele goeie. Ze hebben Arsenio Velpoort, die gisteren niet speelde, maar die is ook een aanwinst. En er stonden gisteren een aantal ex-profs op het veld, dus dat was wel leuk. Nou ja, ik heb het over Kai gehad. Ricky, eigenlijk precies hetzelfde. Die zegt, we hebben de voorbereiding, een geweldige voorbereiding gedraaid. Met goed voetbal. En Rick heeft een team. Ja, echt, is gewoon genieten. Allemaal routiniers. Er zitten een aantal betaald voetballers, ex-betaald voetballers bij. En er werd echt gevoetbald.
0: Ja?
1: Ja, dus zal ik op de eerste helft gaan starten?
0: Ja, nee, is goed.
1: Nou, de eerste helft begon. En direct al een goed niveau. Een aantal goede middenvelders aan beide kanten. En de eerste half uur was Waterwijk, ga ik nu zeggen, heer en meester. Die was echt zo goed. En ik hoorde Kai de juiste dingen zeggen, coachen. En, maar ze scoorden niet. Ze kregen echt kans op kans. En ze scoorden niet. En uiteindelijk, even na het half uur, scoorden ze eigenlijk de 0-1. Een schitterende goal. En toen dacht ik, nou ja, wat gaat er nu gebeuren? En ze bleven eigenlijk gewoon goed doorvoetballen. En ze kregen de kans op 0-2. Nou, die werd dan niet gemaakt. Een stiftje, alleen op de keeper af, een stiftje. En die keeper pakte hem.
0: Had hij meer kunnen doen daarmee?
1: Had veel meer ermee kunnen doen. Ja. En dat gebeurde niet.
0: Reactie van Kai? Kon je reactie van Kai zien?
1: Ja. Want ik stond aan de andere kant en ik kon Kai horen. En dat is natuurlijk logisch. Want ja, je moet die wedstrijd killen. En dan sta je 2-0 voor. En dan loopt het heel anders.
0: Ja.
1: Ja, toen kreeg Habok. Die ging voetballen. Want die schrok eigenlijk wakker. En er was een terugvoetbal. En die keeper die wil hem uitschieten. Gewoon uit het niets. En die spits staat ervoor. En die keeper schiet ze tegen de spits aan. Gaat over de keeper heen. Doelpunt.
0: 1-1.
1: En nog een minuut later valt de 2-1. Melvin Grootvaan. Die speelde een geweldige wedstrijd. Die goede actie. En Melvin Grootvaan schiet die 2-1 binnen. En als je na de eerste 35 minuten gaan kijken, had Waterwijk eigenlijk gewoon voor moeten komen. Hij had gewoon die wedstrijd dood moeten leggen.
0: Mm-hmm.
1: En nu gebeurde het andersom. Habok kwam voor.
0: Ja, want je hebt het over HBOK, veel routiniers.
1: Ja.
0: Maar is er ook jeugd? Of is het alleen maar ervaring wat daar de klok slaat?
1: Er is heel veel ervaring.
0: Ja?
1: Nee, er is niet zoveel jeugd. Er,
0: nee?
1: Nee. Okay. Maar het is gewoon een goede ploeg. Zit geweldig in elkaar. Het zijn jongens die voor elkaar willen werken, weet je wel. Dus voor mij maakt de leeftijd daar niet uit. En ik denk wel dat de leeftijd uiteindelijk doorslag gaat geven. Aan het einde van de rit. Op het moment dat het erop aankomt. Want dat zag je eigenlijk. 2-1 gingen we rusten. En in de tweede helft.
0: Je had sowieso een speciale verslaggever. Hè? Want ik was er niet bij. Ik moest met mijn eigen ploegje
1: mee.
0: Maar je had een prima vervanger. Joey Potveer.
1: Joey Potveer. Joey zat natuurlijk vroeg bij HBOK. Die zit nu in Egypte. Die is keeperstrainer in Egypte. En de club is een van de grootste clubs van de wereld waar hij zit. Bij een thuiswedstrijd zitten er gewoon 80.000 man. En ik zeg, Joey, hoe is het daar? Nou, het weer is geweldig. Alles is geweldig geregeld. En Joey, zijn gezin woont nog wel in Nederland. En Joey, die was nu 4 dagen hier. Nou, je had het goed geregeld. Want jij had het geregeld om in ieder geval een vervanger voor jou te zorgen. En Joey deed in de rust. Gaf hij het verslag. Dus ik heb hem geïnterviewd. En Joey, die ziet het spelletje heel goed natuurlijk, weet je wel. Dus hij gaf de juiste dingen aan. En hij zegt ook, Waterwijk was in eerste instantie ook de betere ploeg. Goede middenvelders. Er zitten wat jeugdspelers in. En één jeugdspeler ga ik echt uithalen is Kejan Sleur.
0: Ja?
1: Ja, die ik ben toen hoofdopleiding geweest. Die zat toen in de jeugd. Die trainde onder Roy de Vries.
0: En oud is hij?
1: Ik denk dat Kejan nu 18 of 19 is.
0: Oké, echt een jeugdspeler.
1: Echt een kanjer. En iedereen die ik aan de kant sprak, die zegt, deze jongen speelt er 1 seizoen en dan is hij weg.
0: Ja?
1: Ja. Ik weet dat hij bij Almere City ook heeft gezeten. Kejan heeft een aparte kop zit erop, zeg ik altijd maar.
0: Ja.
1: Een Surinaamse jongen. Nou, dat weet je nog wel. Je weet het waarschijnlijk altijd beter. Maar op het moment dat hij de juiste begeleiding krijgt, dan moet Keetje gewoon richting betaald voetbal.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, dan gaan we hem in de gaten houden. En je weet, als we spelers hier noemen, dan kan het snel gaan. Dus
1: dan kan het snel gaan.
0: Je staat in de spotlight.
1: Ja. En de 1-0 werd, trouwens, moet ik even zeggen, die werd gemaakt door jouw lievelingsspeler.
0: Ja?
1: Van Waterwijk. Fanti. Die scoorde de nummer. Okay. Ja, de nummer, wat was 26?
0: 20? Ja, 26.
1: 26 van Forsen.
0: Ja, linksbuiten, toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, die speelde ook geweldig. Nee,
0: ik weet wel wat ik zeg. Ik heb een oog voor dat soort dingen. Ik moet misschien een beetje gaan scouten misschien.
1: Ja. Nou, in de tweede helft, nou, dan ga je er echt voor zitten. Denk je, nou, er gaat wat gebeuren. En het was een beetje een gesapige tweede helft. En daar speelt routine natuurlijk heel veel. Want die jongens die van HBOK, die gooiden eigenlijk de wedstrijd op slot. En het was eigenlijk meer een beetje een tactisch schaakspel. En toen scoorde HBOK de 3-1. Nou, dat was Alan Koenen. Die, okay, die speelde vorig jaar nog bij SZ.
0: Ja.
1: Vond ik vorig jaar al een kanjer. Maar Alan Koenen is gewoon een geweldige speler. Mm. En dat was ook in deze wedstrijd. Want nou ja, ik had een man of the match, maar Alan Koenen had het ook kunnen zijn. Ik heb een aantal. Yannick Wildschut, die heeft overal gevoetbald, die had het kunnen zijn. En waar ik van genoten heb, ja, ik heb hem ook getraind. Jonathan Robertson.
0: Okay.
1: Die speelde bij DWS vorig jaar.
0: Ja, en daarvoor speelde hij bij. Ook bij Ricky.
1: ANVJ.
0: ANVJ, inderdaad. Die volgde me.
1: Ja, want Jonathan en Ricky zijn natuurlijk een beetje van dezelfde leeftijd. Want Jonathan staat bij mij. Ricky staat een leeftijdscategorie hoger. En Jonathan die heeft zich zo goed ontwikkeld, jongen. Vanuit waar ik hem van ken,
0: ja,
1: tot waar ik hem nu zie. Dat is echt een geweldige speler. En aan de andere kant, ja, weet je, een Denzel Plettenberg, die moet eigenlijk die twee, die met een stiftje, dat is Denzel, die had eigenlijk moeten scoren, was niks aan de hand geweest. Volgens mij is hij vannacht wakker geworden. Maar goed, Alan Koenen scoort de 3-1 en dan denk je, er is niks aan de hand. En Kai gooit een aantal wissels erin. Ik moet zeggen, hij weet niet slechter door die wissels, dus het bleef doorvoetballen. En toen schoot een speler van Waterwijk schoot op de goal. Vlak voor tijd, 5 minuten voor tijd. En die keeper die liet hem lopen. Hij ging er gewoon in. Eigenlijk via de keeper, eigen doelpunt. Ja, en dan wordt het spannend. Want dan zie je dat er bij HBOK toch eventjes, schrik eventjes wakker. En Waterwijk die bleef pompen. Alleen helaas werd het geen 3-3. Want dat had de wedstrijd wel verdiend.
0: Ja, was het...
1: Ja, op basis van die eerste helft met wat Waterwijk liet zien. En HBOK heeft natuurlijk heel veel routine, dus zij gooiden de wedstrijd op slot. Maar ik denk dat beide trainers hadden kunnen leven met een 3-3. Maar Rikke ging met 3-2 vooral de kantine in. Dus...
0: Oké, okay. En Man of the Match? Want de sponsoren die hadden natuurlijk een mooie prijs.
1: Ja. De sponsoren hadden een mooie prijs. Een bon van €50 van Nike. En een bos bloemen. Dus Joey en ik hebben samen gekozen voor Melvin Grootvaan.
0: Wat is zijn positie eigenlijk?
1: Een middenvelder.
0: Middenvelder.
1: Ja. Maar hij was vorig jaar bij DWS was hij ook middenvelder. En wij hebben toen bij RKDS gezien. Toen deed hij niet zoveel.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hey Melvin, kom op. Nou maar, je kan veel beter voetballen. En zoals ik hem gisteren zag voetballen, hij zit echt op voetbal.
0: Oké. Okay. Hey, en onze DM is natuurlijk altijd aanwezig. Vorige week hadden we hier de aanvoerder van DWS.
1: Ja.
0: Hadden we hier. En toen hebben we eigenlijk één vraag hebben we niet gesteld. En die kregen we ook. En ik dacht eigenlijk van, ja, die ga jij wel aan Ricky stellen. Want die ben je ook volgens mij vergeten. Van waarom is hij eigenlijk weggegaan? Want dat was eigenlijk de hamvraag die bleef hangen. Die we eigenlijk niet gesteld hebben. En dat kregen we ook in onze DM te horen. Van ja Rydel is weg. Ricky is weg. Waarom zijn ze weg? Als alles zo hosanne is, gaan ze ook niet weg daar. Ja. Dus... Dat was heel, journalistiek zijn we daarin een klein beetje gevallen.
1: Ik heb wel gesteld hoor.
0: Hebben we een steekje laten vallen?
1: Ja, maar ik heb wel gesteld en we waren allebei een bakeltje op. Dus ik heb wel gesteld en DWS had, dat weet je, vorig jaar hadden ze geen kantine, ze hadden eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. En Ricky die was en trainer, maar die hield zich ook bezig met... Alle andere randzaken bij de club.
0: Het was te veel.
1: Het was gewoon te veel. En dat brak Rick op. En hij heeft gezegd, ik ben nu bij een club waar ik me alleen maar bezig hoef te houden met het eerste elftal.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt, ik voel me thuis. En ja, hij komt die kantine in. En hij voelt zich ook thuis. Ja? Weet je wel? Dat was echt top. En
0: okay, dus
1: HBOK is gewoon een gezellig club.
0: Dat hebben we dan ook weer getackled. Want we hadden daar even een steekje laten vallen. En goed dat onze volgers ons daarop attenderen. Dus dat betekent alleen mooie interactie, toch? Of niet?
1: Ja, nee, dat klopt. En Rick zit op zijn plek. Nou, Charles Loos was gisteren bij Nou, dus de nieuwe trainer van DWS, die moest er vanavond voetballen. Die was, en de oude trainer van HBOK, die was gisteren ook. Die sprak ik eventjes. En die zegt ook, ja, HBOK heeft een aardig ploegje. Ja. Heeft gezegd, dus die heeft ook genoten.
0: Oké, okay. Dan kunnen we snel verder naar Rondje langs de velden,
1: ja.
0: Gerald.
1: Ja. Rondje langs de velden. Vierde divisie beginnen we maar mee, hè?
0: Ja, vierde divisie.
1: Want we gaan meteen die knuppel ook gooien, want Aalsmeer. Die moest tegen Jos Watergasmeer. Nou, vorige week hebben we het erover gehad. En ik zag ook in de DM zag ik spelers van Aalsmeer vorige week reageren. Die luisteren nu trouwens ook. Dat weet ik wel zeker.
0: Even veel teams reizen nu. Want ik was toch nieuwsgierig. Wat gaan ze zeggen? Wat gaan die gasten over ons zeggen?
1: Nee, dat klopt. Hey, ja, nee, dus het komt goed. En tegen Jos Watergasmeer, die kampioenskandidaat nummer 1 is volgens mij. Kwam er niet goed, want...
0: Ze begonnen wel goed.
1: Ze begonnen goed.
0: Maar ze gingen volgens mij 1-0 rusten, toch? Of niet?
1: Vincent Noordam scoort voor de rust. Vlak voor de rust scoort hij 1-0. En dus ging 1-0 de rust in. En 20 minuten later was het 1-4. Dus vanaf de rust scoorde Jos Watergas weer meteen. En tot de 65 minuut hadden ze 4 keer gescoord. Dus het was heel snel gebeurd. En waar het al ligt, ja, we waren er allebei niet. Maar... ik ben bang dat Aalsmeer het moeilijk krijgt.
0: Ik had het al gezegd. Hè? En volgende week schuift de trainer hier aan. Want ieder jaar komt hij hier op audiëntie. En dan snap je, dan komt hij even vertellen.
1: Ik hoop in ieder geval met 3 punten.
0: Ja.
1: Want
0: ze hebben nu 1 punt.
1: Ze hebben 1 punt.
0: Gehaald tegen de promovendies. Ja. Hebben ze die 1 punt gehaald.
1: Ja.
0: Zitten in een beetje slecht vaarwater. We kijken wat daar een beetje aan de hand is. Kunnen we volgende week meer over vragen.
1: Ja. Weet je, ze moeten allemaal een beetje voorbeeld nemen aan Waterweg. Vorig jaar stonden natuurlijk ook stijf onderaan. En uiteindelijk hebben ze na competitie gespeeld. Dus,
0: maar ze zijn iets andere klas, hè, waar ze in zitten. Tweede klas of vierde divisie.
1: Ja,
0: maar dan gaan we wel naar een ploeg. Een vriend van de show, iemand die het hartstikke goed doet. Nog foutloos.
1: Barretjeertjes.
0: SJC.
1: Ja, dat is, die spelen geweldig voetbal. Weet je. En die winnen met 3-0 van Huizen. Huizen is vorig jaar gedegradeerd uit die derde divisie.
0: Ja.
1: En Huizen, ik heb wat kennissen, vrienden. Ik heb de naaste voetbal bij Zuidvogels, maar die willen snel mogelijk weer terug.
0: Ja.
1: Maar Barry heeft zijn nek omgedraaid.
0: Even op de broek.
1: Even pakken op de broek.
0: Even broek, ja?
1: Ja, en dus Barry staat stijf bovenaan met 4 wedstrijden, 12 punten. Vorig jaar rond deze tijd stond SJC onderin, hè?
0: Ja,
1: dat weet je nog, hè?
0: Ja, ja, klopt.
1: Dus je ziet wat er kan gebeuren op het moment dat een nieuwe trainer komt.
0: Nieuwe energie.
1: Met nieuwe energie.
0: En ook...
1: kan je ze voor voetballers zijn? ja, laten we eerlijk wezen.
0: Maar ook, je moet het ook wel neer kunnen zetten. Want ik bedoel, 11 goede voetballers maakt nog geen goed team, toch? Of niet?
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus, Barry doet het gewoon goed en die staat bovenaan. En volgende week is de grote test.
0: Ja, dan tegen Jos Watergasmeer.
1: Jos Watergasmeer uit.
0: Als ze die ook pakken, dan...
1: Zijn ze
0: spekkoper volgens mij.
1: Dan gaan we de eerste... we gaan nog geen bloemen bestellen.
0: Nee, maar we zien ze 4 oktober zien ze. Tegen Hoofddorp zien we ze. DVVA, die pakt een lekker puntje.
1: Ja.
0: Dat is voor jullie wel belangrijk. DVVA van jou moet het daarvan hebben. Hè? Puntje hier uit overwinning hier wegslepen.
1: Jij zei gisteren wat de mensen bij HBOK gisteren aan de kant zeiden over DVVA. Die pakken altijd wel puntjes mee.
0: Ja.
1: En die blijven er ook op die manier wel in, weet je wel. Het is altijd lastig. AFC moest naar DVVA, AFC 34. Ja, het is sowieso lastig voetballen. Kijk, nu zit er nog gras op, maar over een maand...
0: Zand.
1: Is zand. Ja, en er wint niemand meer daar. Nee. Dus kijk, en nu sprokken al zijn punten bij elkaar. En die gaan ze binnenkort, die 3 punten komen er ook aan, hoor. Ja. Victoria. Aaron, die pakt 3 punten tegen Uitgeest, de promovendus.
0: Klopt, die wonnen vorige week, wonnen ze nog. Dus dat is een knappe overwinning van de mannen van Aaron, van Victoria, om te winnen. Maar ja, thuis van Victoria winnen is ook lastig, toch? Of
1: ja, dat is lastig, weet je. En volgens mij, Hoofddorp heeft het toen gedaan, een aantal weken geleden.
0: Put heeft nog steeds hoofdpijn daarvan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En dan hebben we Tom Vroek, die deed heel goed met WVHDW. En, maar die verliezen nu thuis van... SDV Barneveld met 2-0. En even kijken, dan hebben we nog... de wedstrijden van vandaag. Dat zijn uitslagen.
0: Yeah.
1: Hoogland tegen HBC van Jasper Ketting 1-6. Ja. Jasper Ketting wint met zijn ploeg. HBC, sinds Jasper is, gaat het alleen maar omhoog. En Colpenboys, die verliest met 0-6 van Hoofddorp. Van Hoofddorp van Joris Meets. Nigel Comter, die was vorig jaar, hadden wij hem ook als speler van het jaar, weet je wel, was genomineerd. Ja. Drie keer.
0: Jeez. Ah, ja. Hattrickje.
1: Hattrick.
0: Dus, lekker in derde divisie, of vierde divisie een hattrickje maken. Ja. Dan,
1: Volgende week Hoofddorp. Die moet tegen Aalsmeer.
0: Dat zijn altijd krakers.
1: Dat zijn krakers. We zijn
0: en wie is er nu verder? Als we even snel... nemen we gelijk even de competitie door langs de van de ploegen die we...
1: Volgen?
0: Die we volgen eigenlijk. Ja. Die vierde divisie. Wie is nu... het is makkelijk om te zeggen van... Ja, SJC die...
1: SSC, weet je, het is Jos Watergasmeer, die draait altijd boven je mee. HBC had vorig jaar een na-competitieplek en die haalt nu ook weer goede resultaten. Kijk, DVA die staat waarschijnlijk op de plek nu waar ze horen te staan, maar die gaan wel punten pakken. Ik maak me, zoals ik zeg, al zorgen over Aalsmeer. Kijk, in Colpen Boys in Uitgeest, dat zijn natuurlijk promovendi, dus... Ja, die moeten ook straks hun puntjes pakken om in ieder geval in te blijven. Ik denk dat die spelen op handhaven. En Dem doet het redelijk goed. Vorig jaar deden ze niet zo goed. En die doen het nu weer goed. Dus het is een leuke competitie, die vierde divisie.
0: Oké. Dan gaan we naar die eerste klasse. En dan komen we uit in die eerste klasse B. Pak je die even erbij dan? Dan kun je ook weer.
1: Ja.
0: Putten. Die wint
1: 2-1. 2-1.
0: Ja.
1: Van Nieuw-Utrecht van Roy Versluis. Kijk, Nieuw-Utrecht is natuurlijk ook een promovendi. Die speelt voor het eerst in de eerste klasse. Ja, jij bent vorig jaar bij die wedstrijd geweest.
0: Ja, klopt. Dat ze promoveren tegen Olympia Haarlem.
1: Ja. Dus het is de Putten die wint. Die heeft niet zo'n goede bekercompetitie gedraaid. En gelukkig staan ze voor de competitie staan ze er wel. Dus die winnen met 2-1. Okay. En vorige week hadden wij Mitch. Hadden wij hier.
0: Ja.
1: Mitch Baas. DTS Ede.
0: Hij verliest, hè?
1: Hij verliest met 2-1. Dus SVL. En dat is geen derby, want het ligt ver uit elkaar. Maar Mitch gaat ook zijn puntjes pakken. Het is de eerste wedstrijd.
0: Oké. Vorige week hadden we het over van de Zuidvogels.
1: Ja. Ja, die verloren met 4-0 bij Kai van Waterwijk. En die pakken 3-2 tegen Houten. En ik had vorige week, maakte ik een grote fout. Dus zeg, hey, die Melvin Platje die is weg, maar die is er. Maar die scoorde gisteren één keer. Dus het is een goed resultaat. En ik hoop dat ze het op tijd op de rit hebben. Want ook Zuidvogels willen terug naar de vierde divisie.
0: Oké, dan gaan we naar die...
1: VVOG?
0: Ja, VVOG.
1: Dat is Kenny Thijssen.
0: Ja.
1: Die wint met 2-0 van BFC. Dus dat is, die zijn op de goede weg. Die wil ook zo snel mogelijk terug. En ik wil nog één ploeg benoemen. Dat is Rode 46 tegen VRC. Die is 2-2 geworden. En waarom ik die benoem? Ik had een jeugdspeler, Damien van Silda. Die zat nog tot vorig jaar bij Buitenboys. En die heeft overstap gemaakt naar Rode 46. En die doet het daar geweldig. Die scoort en die had een assist gisteren. Dus Damien, ga ze door. En wie weet waar het eindigt, grote vriend.
0: Oké, lekker. Ja. Dan pakken we die eerste klasse A.
1: Ja.
0: En dan de Foresters. Vorig seizoen begonnen ze heel slecht. Met allemaal nederlagen. Maar wat ik al zei, ik dicht je. Misschien is dat wel een mooi winnenschapje. Dat Foresters naar die vierde divisie gaat. Denk ik wel.
1: Je zegt...
0: Ik denk dat ze of kampioen worden. Of via de na-competitie... die vierde divisie ingaan. En ik denk dat ze er ook wel klaar voor zijn, want ze spelen... Ik heb hun het mooiste voetbal zien spelen 2 jaar terug.
1: Ja.
0: Dat ik dacht van, wauw, wat speelde die het mooie voetbal. En ze winnen met 2-1.
1: En dus jij denkt, Jetro heeft nu zweetoksels, hè? Jetro, Abraham is daar trainer, die heeft nu zweetoksels. Jij zit even druk op.
0: Ja, maar hij gaat het lastig krijgen, want ook een toptrainer die het hartstikke goed doet... foutloos in de beker. En ze trekken het door. ZOB. Imdat. Vorige keer hadden we al wat veren in de kont gestoken. Maar we kunnen blijkbaar ermee doorgaan.
1: Imdat doet het goed. 4-1 gewonnen van Odin.
0: Odin is een oude vierde divisie ploeg.
1: Ja, dat klopt. Dus Imdat heeft het goed gedaan. En ik... vorige keer zeiden we al, Imdat trekt altijd goede spelers aan. En toen reageerde hij van, hey, ik heb niet zoveel spelers bijgehaald.
0: Ja.
1: Maar dan is het een goede trainer, want dan zit het gewoon goed neer.
0: Als we het toch over goede trainers hebben en een vriend van jou en ook weer een vriend van mij. Want we hebben de vredespijp gerookt. Michel van Oostrum, die heeft een mooie transfer gemaakt naar Ajax.
1: Ja.
0: De eerste competitiewedstrijd, pijnlijk onderuit.
1: Ja.
0: Thuis, hè?
1: Thuis verliezen met 0-2 van HSV. En ik sprak ook gisteren mensen bij HBOK. Hadden we het ook over Ajax. En zegt Ajax heeft geen goede ploeg.
0: Ja, die, zijn er veel spelers weggegaan daar?
1: Ja, heel veel spelers weggegaan. En het wordt een heel lastig seizoen voor Ajax om erin te blijven. Die gaan niet in één keer terug.
0: Oké, vriend van de show, Jack Hoensbeek, een van mijn favoriete trainers.
1: Ja.
0: Die moest het opnemen tegen ook een vriend van de show, Krombeen.
1: Ja.
0: Die is naar Zwift toe. Hij wou eigenlijk vierde divisie voetballen. Ja. Maar hij is in dezelfde divisie gebleven waar hij vorig jaar ook zat met Sporting Martínez.
1: Ja, klopt.
0: En ze spelen gelijk. En is dat een knappe overwinning van, of tenminste een knappe punt voor Legmeervogels? Of is dat Zwift die twee punten laat liggen?
1: Nou ja, kijk, Jack die heeft een mooi verslag naar me gestuurd. En die had gezegd, ik had niet kunnen bedenken een aantal jaar geleden dat ik tegen Zwift zou spelen. Want ja, Zwift is natuurlijk altijd vierde divisie. En dit is gewoon een heel knap resultaat van Legmeervogels. En Jack gaat... deze leg ik wel even neer. Ik denk dat Jack hoge ogen gooien dit jaar.
0: Ja, oké, is goed. 100%. We komen zo meteen nog terug met het vervolg van Rondje langs de velden. Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte. Want daar gaat het even snel, Jack. We zijn weer een half uurtje aan het ouwe hoeren. Plus, minus een half uurtje. Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal.
2: Now, usually I don't do this, but...

0: Nee, of niet chillen tijd.
1: Ja, gaat heel hard in het uurtje.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Dus we waren gebleven bij de eerste klasse. Dus dan is het logisch dat vervolgens is die tweede klasse. Ja. Neem het maar mee.
1: Ja, nou, we gaan even naar de tweede klasse B. En voor het Olympia Haarlem is toch doorgegaan. Ondanks die 9-1 verlies van tegen Velsen. Maar ze moesten nu naar Batuverdorp.
0: Ja,
1: SCPB.
0: 2-1 verloren.
1: 2-1 verloren. Nieuw complex daar. We moeten ook een keer gaan kijken, want we zijn al een keer uitgenodigd. Maar 2-1 verloren, Olympia Haarlem. Ik sprak die linksback. Die was van de week bij mij op mijn werk. Die donkere jongen. Ray heet die volgens mij, hè?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, en die zegt, ze trainen knijterhard. Dus Robert
0: hij is overgestapt
1: Breda,
0: van...
1: Hij is overgestapt
0: van Lichtmeervogels naar
1: Olympia Haarlem.
0: Ja.
1: En hij zegt, we trainen zo hard. Dat is niet normaal, zegt hij. Ja. Maar goed, ze hebben nu verloren. Even kijken. Voorholte tegen Roda 23. Voorholte doet het goed. Vorig jaar er net ingebleven. En die pakken Roda 23 met 4-0. Kagia. De ploeg van... Mark Scholt, hè?
0: Inderdaad, ja. Die is nieuwe trainer.
1: Richard van Heulen. Die heeft samen een broer gespeeld.
0: Ja, die ken je nog. Maar ja. Die gaat zwaar onderuit.
1: 5-1 tegen M.
0: Ja.
1: En het schijnt dat M een goede ploeg heeft. Dus 5-1 is geen verkeerde uitslag. En ik weet niet of die keeper nog op doel staat. Maar ik zei vorig jaar, die kan je bij de Nederlandse Bank niet zetten. Maar nu is het klaasje geopend.
0: Okay. Ja. We hadden het net over Jetro, toevallig zijn oude club, VSV.
1: Ja.
0: Die speelt tegen Stormvogels.
1: Ja.
0: 2-2.
1: Dat 2-2.
0: Speelt Mike Dam nog?
1: Dat weet ik niet.
0: Huh?
1: Dat moeten we eventjes gaan informeren.
0: Ja, want ik zie hem wel op Instagram, want hij is vader. Hè? En je weet, als je vader wordt, dan kom je ook een dead body.
1: Ja, dat klopt. Huh? Nou, Max, zal ik
0: die hebben wij allebei. Die hebben wij allebei, Mike. Die hebben wij allebei. Ik heb hem ook een dead boy. Weet je, dat is ook wel goed.
1: Ja. Nou, ik denk dat Max ook wel gaat reageren. Want ik weet niet of hij nog voetbalt, maar als hij voetbalt, dan zal hij nog op een stormval zitten.
0: Oké.
1: Okay. Even kijken, dan gaan we naar... vorig jaar hadden we natuurlijk even één uitslagje. Breukelen.
0: Ja, die tweede klasse A.
1: Ze zijn
0: gepromoveerd.
1: Ze zijn gepromoveerd.
0: Doet hartstikke goed, hè? Of niet? Knappe overwinning.
1: Knappe overwinning tegen Parkhout. En die Breukelen doet in de beker ook goed. Dus 4-2. En Jonathan, die doet altijd goed. Die moest uit naar de beeld. Die winnen met 2-4.
0: Meerde die wint ook van
1: Montfort.
0: Van Montfort. Montfort ook altijd hoog gevoetbald.
1: Ja, die spelen in de hoogste klasse. Ja. Maar Montfort, dat is even wat gebeurd. Want die spelen gewoon tweede klasse. En die verliezen de eerste wedstrijd.
0: Ze hebben een jasje uitgedaan, zoals ze dat mooi zeggen.
1: Ja, of de geldwagen komt er niet meer. Ik weet het niet.
0: Dat is hetzelfde. De Almeerse ploegen die komen we zo tegen.
1: Ja.
0: We gaan naar die derde klasse C. Zullen we daar even een sprongetje naartoe maken?
1: Ja.
0: Dan komen we uit naar... Even kijken.
1: Monnikendam.
0: DTA. Of ik wou dat DTA toe gaan. DTA.
1: DTA.
0: Want ik heb...
1: DTA.
0: Ik heb de trainer van Diemen.
1: Ja.
0: Die hadden we uitgebreid gesproken.
1: Oké. Okay.
0: Over de wedstrijdverslag. Want ik was er zelf niet bij. En ik ben betrokken bij DTA.
1: Dat eerste.
0: En zeiden we, ze kwamen smielig achter op 1-0 door een fout van hun keeper. En ze herpakten zich. Ze kwamen op 1-1 vlak voor rust. Daarna maken ze de 2-1.
1: Wie maakt 2-1?
0: DTA. Of okay. Diemen. Diemen kwam op...
1: Je hebt Leroy gesproken.
0: Ja, Leroy.
1: Ja. Ja.
0: Leroy die kwam op 2-1 voor.
1: Ja.
0: En toen dachten ze dat ze eroverheen gingen. Maar hij zegt, twee fouten van mijn keeper. Dat kost ons de wedstrijd. Oh. En hij was verbaasd over het spel van DTA. Zei hij van, DTA die... ging de lange bal hanteren.
1: Oh?
0: En probeerde achter de verdediging van ons.
1: Snelheid.
0: Hij zei, het was inderdaad ook best wel gevaarlijk. Want ze kregen heel veel kansen. Ook in het laatste stuk kregen ze nog 2, zei hij, 100% kansen. Maar hij zei, als je de hele wedstrijd gaat bekijken, dan is het een gelijkspel. Was terecht. Maar volgens mij is Diemen een klein beetje een angstgater aan het worden voor
1: DTA.
0: Voor DTA, toch niet?
1: Maar DTA zijn allemaal voetballers. En Diemen is best wel een degelijke ploeg met hier en daar een technisch vaardige speler.
0: Ja, Werkers.
1: Maar, het is een ploeg die lekker combineert. Dus het is altijd lastig voetbal tegen zo'n ploeg.
0: Ja, oké. Okay, dan kunnen we ook even kijken. Wat Burgia.
1: Ja.
0: Die wint...
1: 4-0 van Monnikendam.
0: En mooi, bij Monnikendam, die deed het hartstikke goed. Want daar is McNack, toch?
1: Ja.
0: Die is daar trainer bij Monnikendam.
1: Ja.
0: En die kreeg nog veren,
1: ja.
0: Want die ging door in de beker.
1: Ja.
0: Maar die zijn even teruggezet door
1: Door Wat Burger, ja.
0: En, ook vriend van de show, hè, Wat Burger, ja.
1: Ik ga heel even kort, want het was wel leuk, want ik zit op mijn... Ik ben collega van Greta. Greta natuurlijk, bij afdeling sport van de gemeente. En twee van mijn collega's die komen naar me toe en zeggen... Ja, jullie hebben zo'n goed programma, we genieten. En ik zeg, maar ik ken jullie toch? Ja, wij spelen maar Wat Burger aan. We luisteren iedere week luisteren. Dat zijn gewoon collega's van mij. Okay. Die luisteren iedere week met Tijn, weet je wel. Ja. En die vinden het een heerlijk programma. Ik heb al gezegd, we nodigen jullie binnenkort een keer uit. Dus dat is wel leuk.
2: Ja,
1: maar Wat Burger, ja, die doet het gewoon geweldig met Tijn. En ik ga niet meteen zeggen, maar die gaan ogen over. Okay.
0: Flesje misschien? Nee.
1: Nee.
0: Batavia, wou nog eventjes.
1: Ja, dat wil ik ook benoemen.
0: Oké, kijk, zie je. Twee zielen, één gedachte.
1: Huh? Ja, want Batavia die trekt gewoon door waar zij al twee seizoenen mee bezig zijn.
0: Met verliezen.
1: Ja, met verliezen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En die verliezen met 5-1 van DZS. En dat komt uit Weidewormen volgens mij, die ploeg. Dus dat gaat niet goed met Batavia.
0: Oké, okay, als we het toch nog even over derde ploegklasse hebben... dan wil ik het toch even over je neef hebben. Die is gepromoveerd. En welkom in de derde klasse.
1: Ja, welkom in de derde, ja, ze moesten uit naar DSS. En ze verliezen met 4-0. Dus dat is niet goed. Ze moeten volgende week wel... STZ moet naar Urban. Dus dat is een leuk wedstrijdje. STZ die wint met 5-1 van Arsenal. Goed resultaat van Robin. Zwanenburg, nou, waar ik afgelopen donderdag was, die verliezen tegen AGB met 1-2. Vind ik vreemd, want AGB heeft de hele B-competitie met 8-1 met dubbele zijdbanen verloren.
0: Dat, is misschien, ja. Dat was misschien wat geflatteerd dan, hè?
1: Ja, want als je met 1-2 van Zwanenburg uitwint, dan doe je het toch goed.
0: Ja.
1: En buitenvelden DSV 1-1. DWS, de ploeg waar Rikje weg is, moest vandaag... tegen ZSGO WMS. En ZSGO WMS wint met 2-0. We hebben vorige week natuurlijk Tofano gehad. En die zei, we hebben een jonge ploeg. Nou, ZSGO heeft altijd wel routine. Dus wellicht is dat de doorslag geweest. En Amstelveen was vrij dit weekend. Dus die mag volgende week ballen.
0: Oké, okay, dan gaan we nog even snel die vierde klasse. En dan is er toch een ploeg die ik even wil benoemen. Eigenlijk twee ploegen. En die ken jij natuurlijk allebei. AMVJ Laren.
1: Ja.
0: AMVJ die wint 3-1 van Laren. En Laren is gedegradeerd. En zelf in die vierde klasse beginnen ze ook. Eigenlijk gaan ze verder. Wat is daar gebeurd, Jelle, bij jou?
1: Nou, weet je wat het is? Op het moment dat je bij Laren voetbalt. Ik ben hoofdopleiding geweest. Dan moet je altijd rekening houden. Dat zijn hele slimme jongens. En die gaan op een gegeven moment weg en gaan studeren. Dus Larbi heeft een aantal spelers vanuit Almere gehad. Ook jongens van Sporting Almere. Ja, dat zijn niet de allerbeste voetballers. Ja, en daar probeert Larbi toch een team van te maken. Een vrij degelijk team. Dus hij gaat dit jaar lastig krijgen.
0: Oké, okay. Altius, die moest het opnemen tegen een internet-sensatieteam.
1: Ja, dat zijn allemaal influencers, hè?
0: Ja, toch? Dat is een beetje hetzelfde situatie als de FC Amsterdam. Ja. Allemaal, weet je, heel veel mediabos.
1: Ja.
0: Ze moeten kampioen worden, maar ze spelen gelijk. En ja, ze stonden 2-0 achter, hè?
1: Ja, het klopt. FC Fiat, Finesse noemen ze zichzelf. En die maken leuke content. Maar ze moeten nu nog voetballen. En Altius altijd degelijk. Die zit vlakbij het Gooi natuurlijk in Hilversum. En die doen altijd boven niet mee. Weesp.
0: Ah, ja? Okay, Weesp.
1: Die is gepromoveerd. Die moest tegen Geuze Middenmeer. En die weet ook meteen waar ze staan. Hoop. Welkom in de vierde klasse.
0: AFC. Gedegradeerd naar die vierde klasse. Kampioenskandidaat.
1: Ja, kampioenskandidaat. Moet wel, niet. Ja. Ik vind het raar om AFC daar te zien.
0: Ja, ja, toch? Niet, inderdaad.
1: Ja.
0: Dan hebben we iedereen gehad. Dan is het tijd, Jelle, voor...
3: Het rondje Almere met onze inside man Jelle Tevreden. Houdt u op de hoogte, rangen, standen, quotes van trainers en het laatste nieuws. Hier is Jelle.
1: Rondje Almere, ja.
0: Rondje Almere,
1: ja, laten we beginnen. Ik pak het toch even kort die vijfde klasse mee, want Sporting Almere speelt in die vijfde klasse, zit in Almere. En die hebben een nieuwe trainer, Dennis. En vrij nieuwe ploeg. En die verliezen met 5-1 van Eiburg. De oude ploeg van King, hè?
0: Ja, King.
1: Okay,
0: yeah. Eiburg die moet trouwens tegen Ajax in de beker.
1: Oh.
0: Dat wordt nog... Maar wat zou er gebeuren als ze daar niet doorgaan, Ajax?
1: Ja, dan, ja.
0: Nee,
1: maar... Ze hebben vooraf hadden zij Sporting Almere van wij gaan zo snel mogelijk die vijfde klasse uit. Nou, ze zitten bij Eiburg, maar ze zitten ook bij FC Amsterdam. Ik zie Sporting Almere niet zo gauw die klasse gaan. Misschien via de na-competitie, maar ze zitten echt in een hele moeilijke pool. Dan hebben we FC Almere. Die moest tegen Eemnes. Eemnes, waar Daniel Koenen onder andere terug is. En er zijn een aantal spelers terug. Nieuwe trainer, Bartje Vos is weg. En FC Almere moest daar. Die komen met 1-0 achter. Scoren daarna een 1-1. Eemnes, die scoort de 1-2 uit een schitterende vrije trap. En Zoe Visser, heb ik ook nog vroeg getraind, die scoort vlak voor tijd scoort hij de 2-2. En uiteindelijk is dat het eindresultaat. Vorige week was ik bij FC Almere. Ik vond het niet zo goed. En ik hoop dat zij dit heel goed gaan doen. Ik weet wel dat volgens mij is Richard Pell weer terug aan Ibiza. Dus waarschijnlijk heeft hij ze weer op de kloot gegeven. Maar goed, dus dat. Forza tegen Real Serenang. 2-4. Real Serenang die wil ze spoedig mogelijk door naar de. Dat hebben ze ook gezegd. Hè? Ja. Dat is de ambitie. Derde klasse is leuk, maar we willen gewoon door naar die tweede klasse. Naar Forza, die is gepromoveerd. Real Serenang natuurlijk ook. En ja, dit is wel een gewoon resultaat. Een goed resultaat van Real Serenang. Die hebben ze behoorlijk versterkt.
2: Ja.
1: Weet je.

0: Pot, kunnen ze kijken, ook kijken, want dat is ook, hebben ze gelijk twee graadmeters, twee ploegen die
1: even kijken waar ze staan.
0: Hoog in die competitie mee gaan draaien voor of na competitie of titel. Ja. Dus,
1: ze krijgen meteen twee zware. Buitenboys, die heeft het geweldig gedaan tegen DCG.
0: DCG, gepromoveerd. Die hadden gewonnen van Olympia Haarlem. Of tenminste, niet van... die zijn ook gepromoveerd via de na-competitie.
1: Ja, ja.
0: Maar ik weet niet meer tegen wie.
1: Ja, maar die, jij was helemaal wild van die middenvelder bij hun.
0: Ja, hun aanvoerder. Ja. Hun aanvoerder. Als
1: die regelt alles.
0: Ja, die bepaalt alles. Die, ja. Weet je?
1: Dus nee, maar de Buitenboys, die winnen met 2-1. En all-time, want ze hebben all-time topscorer, Rody Moorman. Ook nog vroeg getraind. Die scoort twee keer. En daarmee was de winst. En daarmee heeft Dennis Verwer het geweldig gedaan. Die start in ieder geval heel goed. Volgende week moeten ze uit hierachter naar Roda 23. Dus dan kunnen ze even kijken of het niet een eenmalig zwuilen was. Maar dat Buitenboys het doortrekt. Want ook Buitenboys die wil snel mogelijk toch richting de eerste klasse. Het wordt tijd dat Almere een eerste klasse krijgt.
0: Ja, dat lijkt me wel. Als je daar zoveel clubs hebt en zelf een betaald voetbalorganisatie hebt. En geen ploeg op eerste klasse niveau.
1: Ja, ja. Nou, en Kai Meeuwsen, die hebben we gehad. Dat was de wedstrijd van de week. Dus, ze doen het gewoon heel goed, Waterwijk. En dat gaat eraan zitten komen. Dus Waterwijk zit in de lift.
0: Wie is nu momenteel in jouw ogen de beste ploeg? Vorig seizoen zei je dat Buitenboys de beste ploeg uit Almere was. Dat is je volgens mij niet in dank afgenomen toen je dat zei. Toch of niet? Nee.
1: Maar ik heb Waterwijk niet gezien. En Waterwijk is normaal gesproken altijd de beste ploeg uit Almere.
0: Ja.
1: Ik heb ze gezien en ik weet wat voor potentieel Waterwijk heeft. Ik ga zeggen dat Waterwijk... Misschien kan ik daar een flesje doen. Ik ga zeggen dat Waterwijk boven Buitenboys eindigt. En ik denk dat Waterwijk... Kai, luister goed. Je gaat promoveren, vriend.
0: Je gaat promoveren?
1: Ja.
0: Oké, nou dan alles binnen de tijd. Of had je nog, wat nieuws?
1: Nou ja, zal ik, even wat losse uitslagen? Want... VVJ, die noemen we nooit, hè. Maar die met Karel van der Velde, die wint. Simone had ik vandaag op de app. Iedereen vraagt natuurlijk, waar is Simone? Maar ja. ze is binnenkort weer, ze is moeder geworden. En,
0: ze is helemaal hersteld.
1: Alles. Koen kijkt ook vrolijk.
0: En Koen kijkt
1: nog vrolijker, omdat hij van de DHC heeft gewonnen. Was 5-2. En dat doet hij gewoon geweldig met zijn ploeg. Hij is natuurlijk de nieuwe trainer van Teylingen. Teylingen zit ook bij RKDS. Die hebben we niet benoemd.
0: Klopt.
1: Maar RKDS die verliest bij Dokos.
0: 1-2.
1: Of 2-1.
0: 2-1 verliezen ze.
1: Dus en 5 december heb ik al gekeken. Speelt Koentje tegen RKDS. Dus die staat al genoteerd.
0: Dat is een mooie. Dat klinkt als een wedstrijd van de week.
1: Ja, dat klinkt als een wedstrijd van de week.
0: Als je denkt van, hey, dit is lijkt wel een leuke wedstrijd om te sponsoren. Slide in onze DM.
1: Ja, misschien dat Koen een leuk sponsortje heeft bij Teylingen. En zegt, nou kom even langs.
0: Ja, dan snap je. Dan kunnen we dat even regelen.
1: Ja.
0: Gerald, we hebben het weer gehaald. Volgende week hebben we... Sowieso twee leuke gasten. We krijgen nog één gast. Daar ben jij mee bezig,
1: ja,
0: als het goed is.
1: Klopt. Ja.
0: Kijk, ja, klopt. Nee, we krijgen de trainer van FC Almere. Die komt hier
1: Erwin.
0: Sowieso ieder jaar op audiëntie. Erwin Trump.
1: Tump.
0: Tump, toch of niet?
1: Tump. Ja.
0: Tump. Lijkt op Trump. Lijkt op Trump, maar het is Tump.
1: Tump, ja.
0: Ja, okay. En we krijgen Bart Vos, krijgen we hier. Vorig seizoen in de na-competitie gedegradeerd met zijn liefde eigenlijk, volgens mij. Volgens mij is Eminem wel zit in zijn hart zitten. Dat doet volgens mij de club.
1: Ja, dat zit in zijn hart. Hij volgt nu zijn zoon bij Hoogland.
0: Klopt, want hij is een jaartje vrij. We gaan kijken, wat is hij aan het doen, weet je? Van,
1: ik denk Bart zit te wachten tot er trainers omvallen.
0: Oké. Ja. En we hebben natuurlijk live muziek. En we hebben nu een artiest die gaat zijn debuut maken hier bij Live Regio Voetbal. Dat is altijd wel leuk, want we hebben altijd wel gasten die wel vaker terugkomen. Dat is altijd natuurlijk leuk, een vriend van de show. Maar we hebben nu volgende week een artiest die gaat zijn debuut maken hier bij Live Regio Voetbal. Dus dat wordt hartstikke gezellig.
1: Okay.
0: Gel. En wie weet een leuke wedstrijd volgende week? Of,
1: ja. Nou, maar ik heb, want zitten gewoon twee mensen zitten nu echt naar ons te luisteren. En denk jij, vriend,
0: zijn we niet vergeten. Zijn we natuurlijk niet vergeten. We moeten nog die hoodie. We moeten nog die hoodie trekken, dus...
1: Ja, wat laat ik zo zeggen. We hadden gisteren ook een vraag over de uitslag, hè?
0: Klopt.
1: En er is één uitslag gegeven en die was... want we willen altijd uitslag hebben voor de wedstrijd. Het kan toch niet zo zijn...

0: En dat je om 4 uur een uitslag zet van, het wordt 3-2. En het wordt ook niet 3-2. Het één iemand, maar ik heb even naar de tijd gekeken.
1: Ja.
0: Het liefst voor de wedstrijd. Dus ook met de vraag stellen voor de wedstrijd.
1: Dus die hoodie die blijft nog gewoon blijft in de kluis.
0: En misschien moeten we die restrictie even erbij zetten, maar mensen snappen het toch wel.
1: Ja, dat je niet halverwege de score kan gaan. Kan je ook niet bij de Toto doen, toch of niet? Ja. Nee, dat is niet. Oké, Gerald, dan we hebben de twee. Die hadden het precies goed.
0: Die hadden het precies goed, 3. En ik heb ze allebei opgeschreven.
1: Het ging om het latje trappen, hè?
0: Om dus, het latje trappen. En we hadden Tim Fox 27, dat is zijn Instagram-naam. En Justin Sporksleden. En ik heb beide namen heb ik erop. Ik gooi het even door elkaar.
1: En dan mag ik zeggen van links of rechts.
0: En dan, nou ja.
1: Oké. Ik mag kiezen.
0: Hier is hij.
1: Even kijken. Doe mij maar.
0: Moet je ze wel zeggen van Michael?
1: Ja, even kijken.
0: Wijs aan.
1: Van jouw kant.
0: Rechts.
1: Rechts. Voor de kijkers links.
0: Dat is deze. Dat is die. Kijk, dan gaan we hem nu openmaken. Dan doen we die andere weg.
1: Ja. Ben benieuwd. Maak hem open.
0: Dat is Tim.
1: Tim.
0: Fox, kijk, is het op de camera?
1: Ja. Oké. Okay. We kunnen hem zien.
0: En Tim heeft een hoodie gewonnen. En de andere, laat ik ook even zien, is Justin Sporksleden.
1: Ja.
0: Justin, helaas.
1: Dus maar, Tim die krijgt een...
0: Tim krijgt een hoodie.
1: Krijgt een hoodie.
0: En dat gaan we heel mooi regelen.
1: Ja, via de DM's. Gaan we even DM's sturen we het op. Of we komen daar langs even kijken waar hij is.
0: Op Zwanenburg.
1: Gaan we regelen.
0: Of misschien als Tim een beetje knap voetbal dat hij een keer aan kan schuiven hier.
1: Ja, dus toch, kan ook. Dat kan ook. Kan hij hem komen ophalen.
0: Kan dus
1: hem
0: ophalen.
1: Wie weet, dat gaan we allemaal regelen dan, Jell. Ja. Jell, ik heb je genoten. Hoe ziet jouw week eruit? Want je bent helemaal niet meer actief als voetballer.
0: Nee.
1: Volgens mij ben je blij nadat je mijn bericht hebt gelezen. Nee.
0: Nee, huh? Weet je, zoals afgelopen zaterdag vind ik heerlijk.
1: Yeah.
0: Weet je, en als ik door de week, ben ik naar Zwanenburg gegaan. Dan zit ik naar die jongens te kijken, dan ben ik aan het genieten, weet je wel. Maar ik ben ook blij dat ik niet op het veld hoef te staan. Want de winter komt er ook straks weer aan. En,
1: dan gaat het regenen. Dan gaat het regenen, kou
0: en weet ik van allemaal. Ja, laat mij maar lekker thuis zitten dan en wedstrijdjes kijken. Dus, en ik kan gaan en staan waar ik wil. En waar het gezellig is. Dus nee, ik vind het prima zo.
1: Oké.
0: Okay. Mijn week... is knijterhard. Nee. Ik zit op het in Zuidoost. En dan ga ik lekker knallen.
1: Oké. Okay. Nog eventjes een dikke shout-out naar de mannen van de HBOK voor de ontvangst. En
0: even stop.
1: Ze hadden mij gemist. Volgende keer ben ik er weer bij. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en voor het kijken. Tot volgende week, mensen. En ciao.
0: Tot ziens.
1: Doei. En doei. Tot ziens, Joe.
2: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
4: Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: van jou.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
4: Goedenavond allemaal.
5: Goedenavond.
4: Het is weer zondag. Wij mogen het weekend afsluiten.
5: Ja, gelukkig wel.
4: En ik heb er weer zin in, want we hebben heel veel leuke liedjes klaarstaan voor jullie.
5: Het is echt ongelooflijk wat je allemaal weer uitgezocht hebt.
4: Ja, en we gaan de ruimte in vandaag.
5: Echt waar?
4: Alweer voor de derde keer zelfs.
5: Dat is best een eind.
4: Ja, dat is een heel eind. Dat betekent dat wij dus muziek gaan draaien die te maken heeft met de ruimte en alles wat zich daarin bevindt. Want ons thema is To Infinity and Beyond.
5: Zo.
4: En op die manier uitgesproken komt hij uit de film Toy Story. En is die legendarische uitspraak van Buzz Lightyear, de astronaut die denkt dat hij een echte astronaut is en even niet doorheeft dat hij een speelgoedje is. Goed, dus ik vond dat een leuke om aan dit thema te hangen als naam. We gaan beginnen met een liedje dat eigenlijk ook had kunnen staan in de categorie Disney dromen. Die hebben we al gedaan. Want het is geschreven voor de Disney bewerking van het sprookje Pinocchio.
5: Een van de meest waanzinnige Disney verhalen die er zijn.
4: Sowieso.
5: Ja, ja, vind ik wel.
4: Het is wel een beetje een trip. Als je hem kijkt, er zitten een paar scènes in waarvan je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Ben ik stoned of niet? Of wat gebeurt hier? Dat is overigens met meer Disney films uit die periode. Het nummer is uit 1940 dus.
5: Zo dan.
4: Ja, we hebben echt een oudje vandaag. En in de film wordt dit liedje gezongen door het karakter Jiminy Cricket. Jaapie Krekel in de Nederlandse editie. En die is het geweten van Pinocchio. En dat is eigenlijk tijdens de proefperiode die hij heeft. Dan is hij nog wel van hout, maar kan hij wel denken en zelf bewegen zonder dat hij aan touwtjes vastzit. Je hoort dit liedje tijdens de opening van de film en in de laatste scène. En het heet When You Wish Upon a Star. En degene die het inzingt is ook degene die de stem van Jiminy Cricket deed. Namelijk Cliff Edwards. En dit liedje is lange tijd gebruikt als je daarna een Disney film op videoband of DVD zelfs aanzette. Dan heb je aan het begin van de film toch altijd dat die logo's door het beeld komen. Ja. Hè? Degene die het geluid heeft gedaan, maar het begint ook met Disney. En dan zie je zo die ster om dat Disney kasteel heen gaan. En als je dat hoort, als je dat in beeld ziet staan, dan hoor je een stukje van dit liedje. Dus zelfs als je Pinocchio niet gezien hebt, maar wel andere Disney films, kan ik je toch wel garanderen dat je dit liedje eigenlijk wel kent. Dus ik zou zeggen, laten we er gewoon lekker mee gaan beginnen. Het is een heel wat dromeriger nummer dan dat ik normaal gesproken uitzoek om mee te beginnen. Meestal zoek ik dan een liedje uit wat gewoon lekker ramt. Om even wakker te maken,
5: ja,
4: iedereen.
5: Precies.
4: Maar vandaag dacht ik, nou, ik vind dit wel leuk. En ik helemaal aan het einde van het programma hoop ik te kunnen toelichten waarom. We gaan luisteren naar When You Wish Upon a Star voor Pinocchio door Cliff Edwards.

0: Ja, dan hoop ik toch dat jullie allemaal nog wel wakker zijn. Ondanks dit toch wat slaapverwekkende begin. Want het is echt wel zo'n droomliedje. Dat zeg ik. Meestal zoek ik wel iets ruigers uit. Maar in dit geval vond ik dit echt wel een mooie. Wij gaan ietsje nieuwer liedje. En dus niet eens heel veel. Want we gaan naar 1969.
1: Oh, er zitten 29 jaar verschil tussen.
0: Ja, maar toch. Het is nog steeds een heel eind geleden, hè?
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja. Want op het 11e studioalbum van de Beatles stond een nummer dat werd geschreven en gezongen door George Harrison.
1: Kijk.
0: En dat past binnen ons thema, want dat liedje heet Here Comes the Sun.
1: Ook dat is een hemellichaam.
0: Absoluut.
1: Toch?
0: Zeker weten. En hij schreef dit nummer terwijl hij in het huis was van Eric Clapton. Die twee waren vrienden. Hij was aan het spijbelen. Want de rest van de band en de Beatles aan zich hadden een bedrijf opgericht. En dat hing de laatste tijd eigenlijk behoorlijk van allerlei saaie zakelijke meetings aan elkaar. En daar had hij even helemaal geen zin in. Dus hij is een dagje gaan spijbelen en is naar het huis van Eric Clapton gegaan. En het is heel bijzonder hoe dat gegaan is. Eric Clapton die heeft dat zelf omschreven als een magische ervaring. Want volgens hem liep George Harrison met een van zijn gitaren de tuin in en begon daar al lopend op die gitaar te pielen. En dit nummer kwam eruit. Nou, is toch best wel een bijzondere manier van een liedje maken.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, en het liedje gaat er eigenlijk ook over dat hij gewoon zo opgelucht is dat het lente aan het worden is. Letterlijk, hier komt de zon eindelijk weer een keer. En dat hij dus eventjes niet met die zakelijke kant van de band bezig hoefde te zijn. En met dit nummer zette hij zichzelf ook eigenlijk definitief naast John Lennon en Paul McCartney als schrijver van muziek voor de band op de kaart. Want tot dan toe waren eigenlijk Lennon en McCartney de voornaamste schrijvers binnen de groep. Maar met dit liedje heeft hij zich duidelijk bewezen als songwriter ook voor de groep. Sterker nog, het is sinds vorig jaar wereldwijd het meest gestreamde Beatles nummer.
1: Kijk.
0: Nou, dat verraste mij dus wel. Want ik dacht, Yesterday of wat was dat andere nummer van Lennon? Wat het Imagine? Die deed het natuurlijk op een gegeven moment heel goed in die coronaperiode.
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de Beatles.
0: He? Nee, dat is waar. Maar dan nog, ik vind Here Comes the Sun. Als ik aan de Beatles denk, is dat niet het eerste liedje waar ik aan denk. Maar goed, het is toch het meest gestreamde Beatles nummer wereldwijd. Dus vind ik een aardige prestatie.
1: Ik dacht het wel.
0: Hij schreef dat liedje dus bij Eric Clapton. En Harrison had al een tijdje niet echt meer op die gitaar kunnen spelen. Hij was er gewoon aan toe om echt weer even met muziek bezig te zijn. En ja, dat resultaat was dus dit iconische nummer. Het wordt de hoogste tijd om hem gewoon lekker te gaan draaien. Here Comes the Sun van de Beatles.

0: ik ga hem even terughalen. Het is echt niet te geloven. Maar hij schiet er gewoon weer eentje door.
1: Ja, jammer joh.
0: Wat ik nog even een raar verhaal is, maar oké. En ja, weet je wat het is? Die zon, ja, die is nu even weg natuurlijk. Het is hartstikke donker hier buiten. Maar op de radio, daar zit hij wel. De zon, oftewel de Beatles.

0: ben toch blij dat die zoon toch weer gekomen is.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een ster gehad. We hebben de zon gehad. We hebben zelfs al een heel klein stukje van de maan gehad. Want die gaan we zo meteen doen natuurlijk.
0: Ja.
1: Een nummer uit midden jaren 80 en wel van de Schotse band The Waterboys. Zij hebben op hun derde album het nummer The Hole of the Moon staan. En dat nummer komt tot stand nadat de vriendin van de zanger, Mike Scott heet die kerel, aan hem vraagt, is het nou eigenlijk moeilijk om een liedje te schrijven? En hij pakt pen en papier en schrijft grotendeels dit liedje al op de achterkant van een envelop. Hij maakt het later wat verder af. Dus kennelijk is het voor hem niet heel moeilijk. Nou ja, ik neem aan dat daar gewoon verschillen in zijn. Voor de een komt het heel makkelijk en voor de ander.
0: Ik wou
1: het
0: zeggen,
1: die zit er weken op te buffelen en ja, dan staat er nog geen letter op papier. Maar
0: die gaan ergens in the middle of nowhere in een houten hutje zitten en ja, dan komen ze er 4 weken later uit en hebben ze 1 nummer gemaakt.
1: Stinkende wel, ja.
0: Bijvoorbeeld. Ja, ook dat.
1: Dus voor sommigen is het misschien heel makkelijk en voor sommigen ja, toch een beetje ingewikkelder. En dit liedje gaat er eigenlijk over dat hoe jij een situatie beleeft soms heel anders kan zijn dan dat de mensen om je heen diezelfde situatie meemaken. Dus het is eigenlijk gewoon, bekijk het eens even vanuit een ander perspectief. Daar komt het op neer. Het is ook veruit het bekendste nummer van die Waterboys. Ook hun laatste hit in Nederland. Er was destijds en sindsdien ook veel gespeculeerd of dit nummer nou over een specifiek persoon ging. Prince wordt daarbij heel vaak genoemd. Ook de schrijver C.S. Lewis wordt regelmatig vermeld als een mogelijke persoon over wie dit liedje gaat. Maar Mike Scott heeft dit eigenlijk altijd stellig ontkend. Hij geeft aan dat het over iemand zoals C.S. Lewis zou kunnen gaan. Iemand die veel visie heeft en met zijn fantasie gewoon hele werelden kan creëren. Of iemand zoals Jimi Hendrix, die als een soort komeet de hele wereld overtrekt om vervolgens veel te vroeg opgebrand te zijn. Maar niet over 1 specifiek persoon. Meer gewoon over een fenomeen op zich. Wat deze genoemde mensen toch ook wel zijn. En Prince kun je daar ook wel bij rekenen.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben niet per se superfan van dit nummer. Maar het is wel een ongelofelijke oorworm. Zo'n ding wat je dan nog 3 weken lang in je hoofd een beetje zo regelmatig terug hoort komen.
0: Maar
1: en dat je op de meest.
0: Als die dan 3 weken blijft hangen, waarom gaan we dan draaien?
1: Nou, omdat ik hoop dat we hierna nog andere liedjes draaien.
0: Oh, okay.
1: Die dat misschien toch een klein beetje beperken. Goed. Nou ja, de maan hoort dus zeker in ons ruimtethema thuis. Dus laten we hem gewoon maar lekker gaan draaien. The Hole of the Moon van The Waterboys.

0: Zo. Subtiel einde.
1: Of er even een end aan zit.
0: Ja, en het grappige is, daar op dat einde er zitten een paar nootjes en dat klinkt dan weer een beetje als een kerstliedje. Ting, ding, ding, ding.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dan had ik eigenlijk nog nooit eerder beseft dat dat een beetje zo...
1: Echt, ja, inderdaad.
0: Zo'n Big Ben-achtige... Nou ja, goed.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de zon. Wat denk je daarvan?
1: Joh, wat jij wil, maar maakt het niet uit.
0: Joh, we zijn er nou toch.
1: Ik vind de zon altijd wel prettig.
0: Ja. Ja, nou ja, de maan heeft ook wel wat. Maar we gaan inderdaad weer naar de zon. En dat doen we met een plaatje dat oorspronkelijk uitkwam in 1974. En dat nogmaals een enorme hit werd in 1991.
1: Ja.
0: Dat gebeurt op zich niet zo heel vaak. Hè, dat een liedje überhaupt twee keer uitgebracht wordt. En dat er zoveel tijd tussen zit, bijna 20 jaar. En dat het dan ineens nog een keer zo'n knaller wordt. Maar het nummer dat we zo gaan draaien werd textueel geschreven door Bernie Taupin en door Elton John van muziek voorzien voor het album Caribou, zijn 8e studioalbum. En in 1974 kwam het hier in de singles top 100 op nummer 30. Ik kon niet echt vinden wat hij toen in de top 40 deed. Die bestond wel al, maar daar staat niet echt een vermelding van. In Engeland en Amerika deed hij het wel heel goed ook. Tijdens Live Aid in 1985 had Elton John dit nummer al eens een keertje samengezongen met George Michael, die toen nog onderdeel uitmaakte van Wham. En toen George Michael 6 jaar later zijn solo-tournee ging afsluiten in het Wembley Stadium, had hij Elton John gevraagd om het nogmaals samen met hem te komen zingen. Dat wist verder overigens niemand. Dus voor degenen die bij dat concert waren, was dat een hele toffe verrassing natuurlijk. En die opname die werd in 1991 wederom een hit, scoorde nu zelfs nog veel beter dan in 1974. Want nu kwam die op nummer 1 in de top 40 bij ons. En dat deed hij ook in 17 andere landen.
1: Kijk.
0: Dus ja, dat is wel leuk. Als je bijna 20 jaar later ineens nog een keertje zo heel goed scoort met een liedje. Wat ik ook wel mooi vind om te vermelden, dat de opbrengsten van deze hernieuwde single, dus waarin ze beide te horen zijn, werden verdeeld over maar liefst 10 goede doelen. Voornamelijk goede doelen die te maken hadden met kinderen, met opleidingen, met AIDS-patiënten. Dus, en het is ook wel echt zo'n klassieker, hè? Iedereen weet ook dat moment waarop het dan aangekondigd wordt. Want George Michael zet hem in.
1: Ja.
0: Die begint, want het is tijdens zijn concert tenslotte.
1: Ja.
0: En hij doet een heel stuk van dat nummer. En dan ineens... Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
1: Ja.
0: En dan gaat dat stadion toch een partijtje uit zijn dak.
1: Ja, dat is echt maar geen pen te beschrijven.
0: Dat is toch fantastisch. Wat moet dat tof zijn geweest als je daar in dat concert erbij was.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dat is toch geweldig. Dan heb je zo'n wereldartiest als George Michael, die ook echt ongelooflijk muzikaal was. En dan krijg je Elton John er nog even als een toetje cadeau bij. Heerlijk lijkt me dat.
1: Ja, dat is een ding wat zeker is.
0: Dat gaat niet meer, want George Michael is er natuurlijk inmiddels al een tijdje niet meer.
1: Nee,
0: sinds 2016
1: niet
0: meer. Gaan we die niet meer live kunnen zien. Maar...
1: Nee.
0: En Elton John is volgens mij officieel met pensioen qua live optredens. Doet hij ook niet zo heel veel meer.
1: Nee, maar hoe oud is die inmiddels al?
0: Ja, die zit denk ik op een jaar of 75, 76 nu. Zo'n beetje. Ik zal het zo tijdens liedjes even opzoeken. Ja. Hij heeft een paar jaar geleden officieel aangekondigd met pensioen te gaan. Die doet gewoon geen grote concerten. Dat was sowieso nooit zijn lievelings, hè? Om echt die grote concerten. Hij deed het wel. En dan zorgde hij ook wel dat het eruit zag alsof hij alles fantastisch vond. En hoe extravaganter, hoe beter. Maar stiekem wilde hij eigenlijk alleen maar gewoon muziek maken.
1: Ja.
0: En dat was zijn passie. Dat hele extreme en al die outfits en die brillen, dat is een soort vluchtmechanisme geweest voor hem. Want eigenlijk is het een hele verlegen kerel. Maar ja, de wereld wilde anders. Dus ja, dan moet je er toch aan geloven om die concerten te geven, denk ik dan.
1: Wat ik dan ook wel weer grappig vind, is dat het is natuurlijk van oorsprong gezongen door Elton John.
0: Ja.
1: Vervolgens, net wat je zegt, George Michael is erbij gekomen. Uiteindelijk zet George Michael het in een live concert met Elton John erbij. En dan wordt het nog een grotere hit.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, en hij staat, ja, en dat vind ik dan wel weer grappig. Want dat is misschien wel een van de meest memorabele cd's die George Michael ooit heeft uitgebracht. Ladies and Gentlemen. Ik weet niet of je die cd kent.
0: Ik denk het wel.
1: Ja, ik kan je één ding vertellen.
0: Ik denk dat ik weet welke cd dat is. Ja,
1: je hebt Ladies and Gentlemen 1 en 2. Nou, dat is...
0: Ja, dat is fenomenaal. Die man
1: fenomenaal,
0: die is,
1: wat die, daar allemaal op staat.
0: Ik heb een paar jaar geleden, meer dan een paar jaar helaas. Maar goed, vroeger, heel lang geleden, hadden we hier in de Zijdstraat Otto zitten. Ja. En in de laatste jaren dat Otto daar zat, werd hij als bedrijfsleider werd hij gerund door een goede kennis van me. En ik zat daar elke zaterdag, zat ik daar. Eigenlijk was dat een beetje mijn stamcafé. Ik zat gewoon aan de thee of aan de koffie. Maar ik zat daar gewoon de hele zaterdagmiddag tot sluitingstijd. En hij had een neusje voor echt wel interessante concerten. Een beetje de ja, niet de standaard grote concerten. Nee, maar de een beetje ja, ondergesneeuwde. Ja. Of, en daar heeft hij me op een gegeven moment een concert laten zien van George Michael. Nou, ik heb de hele anderhalf uur dat dat duurde op die DVD. Heb ik echt letterlijk met mijn mond open zitten kijken. Zo van, wow, deze kerel kan veel meer dan alleen maar die popster die iedereen kent. Hij heeft zoveel muzikaliteit in zijn lijf gehad. Wat heel veel mensen gewoon eigenlijk niet echt weten, denk ik. Nee. Dus inderdaad, dat is wel echt een aanrader om eens op te zoeken. Volgens mij is dat ook waar wel een soort heel intieme setting concert DVD van is. En dat, ja, ik heb hem zelf niet nog, maar ik moet hem wel een keertje gaan proberen te achterhalen. Want ja, George Michael was echt wel heel bijzonder.
1: Ik vond het de enige. Ja, de enige man, de enige zanger die, wat mij betreft, Freddie Mercury mocht vervangen bij Queen.
0: Nou, die kwam ook een heel eind in die hoge noten. Dat scheelt ook.
1: Een heel eind. En nou, hij heeft dat ook één concert gedaan.
0: Precies. En bij dat nummer, wat natuurlijk ook elk jaar weer met de top 2000. En weet ik, het komt regelmatig voorbij. En dat is een van de weinige nummers waarbij ik echt goed moet luisteren. Is dit nou de versie van Queen die ik hoor? Of is het de George Michael editie?
1: Nou, het is sowieso
0: want er
1: de
0: zijn
1: versie
0: momenten
1: van
0: dat
1: Queen.
0: Ik denk. Huh? Maar ja, oké, okay, het is de mens, maar ja, dat bedoel ik inderdaad. Maar ja, dat is echt wel een, daar moet ik echt naar luisteren, ja. Echt goed opletten. Is het Freddie die ik hoor zingen of is het George Michael? Want die doet dat wel echt heel goed.
1: Absoluut.
0: Maar goed, daar hebben we het nu niet over. We gaan nu Elton John en George Michael samen laten horen met Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Ja, ik had gewoon weer kippenvel op mijn armen staan. Ja, ik heb hem thuis ook regelmatig wel op mijn Spotify-lijst aanstaan of zo. Maar als je hem dan hier in de studio, hebben we toch iets betere boksen. Als je hem dan hier hoort. Ja, het kippenvel stond me echt er even op de armen net.
1: Weet je wat mij ook opvalt?
0: Nou?
1: Dat wij met z'n tweeën samen gewoon dat hele nummer meezingen.
0: Ja, ja, inclusief elk riedeltje omhoog en omlaag en ertussendoor. Ja.
1: Nou, dat omhoog, dat ging wat moeilijker. Maar.
0: Ja, goed, fair enough. Maar we komen een heel eind inderdaad.
1: Ja, dat sowieso.
0: Nou, een beetje. Ik heb overigens in de tussentijd wel even opgezocht. Hij wordt in maart 80, Elton John.
1: Zo.
0: Ja. Ja, dat had ik hem toch nog niet gegeven. Ik bedoel, ik weet dat hij oud geworden is, maar 80. Dat zag ik er nou nog niet 1, 2, 3 in.
1: Oké. Okay.
0: Goed, we gaan door. We gaan naar een album dat qua titel ook in zijn geheel in het thema van vanavond zou passen. Dat album heet, en daar moet ik echt even een verse teug lucht voor nemen, want het is nogal een end. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jawel. En dat is natuurlijk van David Bowie.
1: Ja, dat kan niet anders.
0: En de backing band heette The Spiders from Mars, dus zijn alter ego Ziggy Stardust, et cetera. Nou ja, op dat album staat ook het nummer Starman, en die gaan wij zo meteen draaien. Dus we gaan weer even naar de sterren terug. Hè. We hebben dan alle hemellichamen inmiddels 2 keer gehad als we dit liedje gedraaid hebben. Oh nee, de maan nog niet. Dat komt nog.
1: Ja, de maan hebben we ook al gehad.
0: Ja, 1 keer.
1: Ja, sorry. Ja, oké. Okay.
0: Het is de periode, zoals ik al zei, van zijn alter ego Ziggy Stardust. En daar is hij sowieso heel veel met de ruimte bezig. In dit nummer brengt Ziggy een boodschap. Ja, je moet het even in de tijdgeest plaatsen, want het is begin jaren 70. In dit nummer brengt Ziggy Stardust een boodschap aan de jonge aardbewoners. Namelijk dat er hoop is voor hen en dat redding zal worden gebracht door een soort messias alien die Starman heet. Nou, David Bowie was er wel redelijk goed in om een soort wereld te creëren. Een hele alternatieve universum te maken in zijn beleving. Het is wel een beetje een type.
1: Ik weet niet wat hij gesnoven had.
0: Die is natuurlijk 2016 gaan hemelen. Ja. Dus daar heb ik destijds al eens een speciale uitzending aan gewijd. Ja, daar ga ik je dan ook een beetje naar doorverwijzen voor verdere achtergrond rondom David Bowie. Dat was de uitzending van 1 februari van dit jaar. En die is natuurlijk terug te luisteren via de knop op de website van Radio Aalsmeer. www.radioaalsmeer.nl. Voor meer achtergrond over David Bowie. Voor zover dat natuurlijk überhaupt nodig is. Hè? Want laten we wel wezen, heeft David Bowie nou echt nog heel veel toelichting nodig? Voor velen waarschijnlijk niet. Maar wellicht voor de wat jongeren onder ons. Het zou kunnen. Nog eventjes voor dit. Hij kwam optreden bij Top of the Pops. En hij kwam als dat alter ego op. En dat was zeker toen ook echt wel een opvallende verschijning. Hij had een soort regenboogkleurige strakke jumpsuit aan. Knalrood haar. En glimmende astronautenlaarzen, zoals ze dat dan noemen. En witgelakte nagels. Nou, het is wel echt een verschijning. Dat heeft hij lang volgehouden.
1: Was dat ook met
0: die bliksem over zijn gezicht? Of, ja, okay. Ja, dus het is, het is een hele belangrijke periode wel geweest voor hem natuurlijk muzikaal gezien. En ook in het in de wereld komen met zijn muziek. Want hij viel hiermee natuurlijk gewoon wel op. Laten we wel weten. Het is een opvallende verschijning. Sowieso is die uitzending waar ik het net over had wel een bijzondere. Want dat is dus die uitzending waar ook George Michael meer achtergrondinformatie krijgt. 2016 was namelijk een vrij dramatisch jaar qua muzikale grootheden die ons in dat jaar ontvallen waren. En het is een uitzending die voor mij in ieder geval wel echt een speciaal plekje heeft. 1 februari hebben we die dus uitgezonden van dit jaar. Dus als je hem nog terug wil luisteren, is het een aanrader. Voor nu gaan wij het even houden bij het nummer Starman van David Bowie dus.

0: Ja, David Bowie dus.
1: Ja.
0: Ja, het is wel een fenomeen. Ja, je kan er niet omheen. Het is echt wel een ding.
1: Klopt.
0: Goed, wij gaan naar een wat nieuwer plaatje. En ik zeg met recht een wat nieuwer plaatje. Want het is weliswaar 26 jaar jonger dan dat nummer van David Bowie van zojuist. Maar het is even goed. Met 1998 toch al wel weer een kleine 28 jaar geleden. Ja, dat is toch weer jammer. Goed. Eind jaren 90 komt het Australische duo Savage Garden. En die zijn op dat moment eigenlijk wel redelijk populair. Met het nummer To the Moon and Back. Dus we gaan nu de tweede keer de maan doen. Jo. Het is een vrij zoetsappig klinkend liefdesliedje. Waarvan de titel inmiddels al op heel wat trouwkaartjes en geboortekaartjes heeft geprijkt.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, het is echt een soort gezegde, zeg maar. Hè? Dus ja. Het nummer zelf is op zich wel wat minder zoet dan dat de titel en de melodie zouden doen vermoeden trouwens. Het gaat over een jonge vrouw die op zoek is naar iemand die van haar wil houden. Ook al heeft ze eigenlijk zelf best wel wat moeite met intimiteit en is ze een beetje wereldvreemd. Ze leeft ook een beetje in een soort van fantasiewereld. Nou, dat sluit eigenlijk wel aan bij David Bowie, bedenk ik nu. Dus op zich is dat dan qua waar het over gaat eigenlijk wel iets ingewikkelder dan alleen maar dat hele zoetsappige, ik hou van jou, ik blijf je trouw en dat soort geneuzel.
1: Ja, en morgen
0: het is wel iets ingewikkelder. Het is wel iets ingewikkelder dan dat. In Australië wordt dit nummer een hele dikke nummer 1 hit. Maar ook daarbuiten doet dit nummer het best wel aardig. Het komt hier eigenlijk maar tot een bescheiden nummer 33 in de top 40. Maar het is wel heel veel gedraaid in de loop der jaren. Dus het is toch wel een liedje wat veel mensen zullen kennen. Het komt van hun eerste album. Net als het volgende nummertje wat ze uitbracht. En dat was het nummer waarmee ze eigenlijk pas echt doorbraken. Truly, Madly, Deeply heet dat liedje. Persoonlijk vind ik het tweede album dat ze uitbrachten nog veel beter. Daarop stond hun mega hit I Knew I Loved You. Maar eigenlijk staan er nog veel meer toffe nummers op dat album. En die is ook het beluisteren wel waard. Tijd voor muziek, want we hebben nog meer klaarstaan voor vanavond. En anders komen we er weer niet uit. Dus we gaan luisteren naar Savage Garden met To The Moon and Back.

0: ik vind Savage Garden dus echt lekkere muziek maken.
1: Ja, is niet verkeerd.
0: Het is echt, ja, het is
1: zeker niet.
0: Het heeft op een gegeven moment een beetje het imago van een boyband gekregen. Maar dat was een duo die gewoon zelf echt muziek maakte. Het is niet zo'n typische boyband van NSYNC of Backstreet Boys. Of weet je, die zelf dan geen instrumenten spelen als ze op het podium staan. Die eigenlijk vooral 5 zangers zijn.
1: Ja.
0: Maar Savage Garden was wel echt, echt wel bijzonder. Ze hebben eigenlijk helemaal niet zo gek lang bestaan. Maar goed.
1: Ook dan nog.
0: We gaan naar de jaren 80 voor ons bijna laatste plaatje. In 1987 komt de Amerikaanse rockband The Hooters met het nummer Satellite. En ook een satelliet is natuurlijk iets wat in de ruimte rondzweeft. Dus ik vond, die past er ook wel bij. Is weer eens wat anders als sterrenmaan.
1: Ja, nou, dat is ook wel
0: de zon. Dus ja, weet je, dus er staat dus iets in de titel wat zich in de ruimte bevindt. Maar het nummer is eigenlijk meer een soort protestsong tegen allemaal van die in de jaren 70 begonnen, maar in de jaren 80 heel populair in Amerika van die televisie-evangelisten. Weet je wel, die heel enthousiaste zieltjes staan te winnen op de televisie. En, oh,
1: nou,
0: ik
1: die
0: word
1: vooral
0: altijd
1: hun
0: heel
1: eigen zakken staan te vullen.
0: En dat is ook waar Phil Collins dat nummer over heeft geschreven. Hè? Jesus, He Knows Me. Dat is exact met dezelfde gedachte geschreven. Dus het is wel een beetje een dingetje. En ja, hoe tegenstrijdig is het ook dat zowel de technologische snufjes die nodig zijn voor die tv-uitzendingen, als ook de welgeprezen heer zelf zich beide hoog boven ons hoofd in de hemel bevinden. Dus dat is wel een bijzondere dingetje voor het nummer van de Hooters. Ik hoop ons laatste liedje zometeen ook nog helemaal voor jullie te kunnen gaan draaien. Dus we gaan de achtergrond.

0: Dan zijn we bijna aan het einde. En ik wil heel graag ons laatste liedje draaien. Dus we gaan de hoeders een klein beetje afknippen. Want wij begonnen met een liedje uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Muziek dus die al aardig de respectabele leeftijd van 100 jaar begint te naderen. En ik vond het dus ook wel leuk om te eindigen met een liedje uit globaal dezelfde periode. Want ons laatste liedje komt uit 1944.
1: Goeden.
0: Ja. Ja, het is een oudje. Oh, voordat ik het vergeet. Volgende week hebben we Better Together.
1: Okay.
0: Dus duetten die niet per se voor de hand liggen qua samenwerkende artiesten. Dit nummer heet Swinging on a Star en wordt gezongen door Bing Crosby in de film Going My Way. Is ongelooflijk vaag gecoverd, maar wij gaan Bing Crosby draaien. Welterusten voor zometeen. Het is tijd voor onze vrolijke afsluiter. Heel graag tot volgende week. En geniet nog even met ons mee in het nummer Swinging on a Star van Bing Crosby.
1: Tot volgende week.

0: NOS-journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimons Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU kan bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. Tienduizenden mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Nou, ik kan wel wat bedenken. Opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met